0: RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
1: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
4: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
5: Het is zaterdagavond, even na de klok voor 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent weer twee lang blues in de programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Twee lang blues bij Radio Ridderkerk. En het eerste uur zoals gebruikelijk lekkere slow blues. Twee uur gaan we ook wat pittige nummers bij draaien. Ik ga beginnen met het nieuwe album van de Oostenrijkse band, de Bedrock Blues Band, getiteld Shadows. Het track die ik ga draaien draagt de titel What's Wrong. Ik zou zeggen veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slow blues.

Zo, toen komen ze eraf met de Bedrock Blues Band, met What's Wrong van het album, hun nieuwe album Shadows. En ja, het kan aan mij liggen, maar ik vond het toch wel enige gelijkenis met een heel bekend nummer onder de titel Radical Blind. Maar misschien hoor ik dat verkeerd, ik weet het niet. Maar ik vind er wel, vooral de muziek, iets veel, behoorlijk veel van weg hebben. De Dips, nog niet zo erg lang geleden waren zij te gast bij Bluespodium L'Esprit. Ik heb een nieuws, een eerste cd volgens mij enige tijd geleden al binnengekregen. Ik heb er al wat van gedraaid, maar het werd hoog tijd dat ik weer eens een keertje wat van het album ging draaien. Een goede band trouwens. Just For You is de titel van het album en ik ga draaien Like Lovers Do.

0: Mitch Wood van het album Friends Along the Way. En die hoorde Crying for My Baby. En die vriend op dit album was dan in ieder geval mondharmonica Charlie Musselwhite en zang uiteraard. Dan McLeod, ooit mijn gast. En toen een hele gezellige avond gehad hier in de studio van Radio de Kerk. Heeft live gespeeld en heel veel grappen verteld. En een hele leuke uitzending. Ik heb zijn album Brand New Eyes meegebracht. En daarvan ga ik draaien. Same old blues song. Ofwel subtitel I Can't Count on My Blues. Doc McLeod.
1: Well, first of all, I say this to them. I'm glad they listen to the blues. I'm glad they support it. We need your support. We need your help. We need shows like your show. And we need this music to stay out there. So everybody that's listening, you have my heartfelt thanks. Nico, thank you.

Ja, like a same old blues song. En ofwel de andere titel ervan, I Can Count On My Blues. Ik hoorde Doc McLeod met van het album Brand New Waves. Gaan we eens lekker een stukje terug in de geschiedenis naar de 60er jaren. 1961 namen J.T. Adams en Shirley Griffith het nummer Oh Mama, How I Love You op. En ik draaide het van het slalalbum, want dat kwam van een verzamelalbum, de Bluesville. Hier is, dan heb ik volume 9 meegebracht. Van het slalalbum ga ik er achteraan draaien nog een nummertje van Tampa Red. Daar, even kijken, wat heb ik op een lijstje? Dark and Stormy Night. En dat stamt uit het jaar 1960. Terug in de tijd dus.

een stukje terug in de tijd naar de 60er jaren. Je hoorde J.T. Adams en Shirley Clifford met Oh Mama, How I Love You. En Tampa Red uit 1960 met Dark and Stormy Night. Alle twee afkomstig van het verzamelalbum The Bluesfield Years. En ik heb nummertje 9 meegebracht. Ga verder met toch wat recenter al wel. Toch alweer een tijd geleden, 13 jaar geleden. 2013 nam Lightning Kai het album In Hell My World op. Into Your Arms.

Lightning Guy met Into Your Arms van het album Inhale My World uit 2013. Nieuw is het album van J.P. Soar en Anna Harris. Met als titel Gypsy Blues Review. De bezetting op dit album is naast Soar's zanger en diverse instrumenten, onder andere dobo, lapsteel, gitaar, koeienbel staat erop en uiteraard gitaar. Speelt Anna Harris op viool en mandoline. Chris Pete op de drums. En Cleveland Frederick op bas en bongo's. En Jeremy Stask op de shaker en tamboerijn. Dat is de bezetting op dit album. Het nieuwste album van J.P. Soar en Anna Harris. Gypsy Blues Review. Ik ga draaien All Silver Bridge.

Silver Bridge Gypsy Shores en Harris van het album Gypsy Blues Review. Het laatste nummertje in deze uur te schrijven van Bob Corridor en Friends. Blind Man Cries van het album, het laatst verschenen album, Ernestine Blues.

betekent dan gelijk het einde van het eerste uur van Bluesy op deze zaterdagavond. Sorry. Met Bob Corridor en Friends, Blind Man Cry van het album Ernestine Blues. We gaan er even uit voor reclame weer en de boodschappen, het nieuws uiteraard. En dan kom ik na dat hele gebeuren weer terug met de deel 2 van Bluesy. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Welkom terug bij deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste deel, lekkere, rustige solo Bluesje. Het tweede deel gaan we er ook wat pittiger werk bij doen. Ik ga beginnen met het nieuwe album van Monster Mike Wells. Keep living till I die. Do what you want with Mike Graves. Dan zeggen we veel plezier bij Bluesje deel 2.

0: van het nieuwe album van Monster Mike Wells. Do What You Want With My Grave. Van het album Keep Living Till I Die. Jody Williams. Ik heb twee albums van hem. En dit album kwam uit onder de titel van Return of Legend. En dat mag gerust gezegd worden, want het is ook een legende. Maar het album, dat is ook al enige jaren geleden dat ik dit ontvangen heb. Dat was in het jaar 2001, dus dat is alweer 25 jaar geleden. Ik ga ervan draaien, Brown Eyes Big Dicks, Jody Williams.
1: Ooh, you see the thighs on that man.
2: Boy, did I ever, man. I'm just steady gawking at them gams, Jody.
1: Got some big, pretty brown eyes, too.

heb er ook in het eerste uur al wat van gedraaid van het album In the Hell My World van A Lightning Guy. Dit keer draaide dit de Maxwell Street. Chambers and the Sorries. People gonna talk. En dat is afkomstig van een laatst verschenen album. Our Time to Write.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

natuurlijk David Ranaldo in de Dice van een album, een van eerdere albums, Tunes for a Dime, en je hoorde Worlds and Blues. Eentje plug, Shoo Shoo, Going Under.

hem een keer live meegemaakt. Dat was in Quaterdam, maar dat is al heel erg lang geleden. Kenny Neal, Hooked on Your Love. Dat is de titel van het album wat ik bij hem heb. En ik draaide Old Friends. Ja, echt rauwe, pure Hugh Jones Blues. Dat hoor je ook niet zoveel meer dan wel. Tegenwoordig wordt het ook geprobeerd om behoorlijk na te doen. Maar er is er eentje die dat echt kan natuurlijk. Is Aaron Burnside. Ik heb in mijn reisje in Amerika nog aan zijn graf gestaan. Helemaal in de wildernis zou je zeggen. Het album S Pocket of Whiskey heb ik meegebracht. En daarvan ga ik zijn uitvoering draaien van Shake 'em On Down. Aaron Burnside.

Shake Him On Down, Errol Burnside van het album A S Pocket of Whiskey. En dat is nog eens echte ongepolijste muziek uit het, het oude blues verleden. Echte Union Blues noem ik het maar. Johnny Burgin, Ramblin' From Coast to Coast. Dat is de titel van, naar mijn mening, zijn laatst verschenen album. En ik ga er van draaien. I Need Something Sweet.

gentlemen. This is Helix van Blues Lee vanuit het verre Belgische zuiden. U luistert naar Radio Ridderkerk. Veel plezier met Nico Bravenboer.

Alex P. Shooter Band met Breed van het album You Stay High. Ja, ik zei net wel dat Errol Brunestein er wel wat van kon. Behoorlijk natuurlijk. De Nederlandse band in de beurt. Experience is een behoorlijk naam trouwens, vind ik. En hun eerst verschenen album, hun naamloze album, daarvan ga ik draaien, Birds Boogie. Dat betekent gelijk het einde van 2 uur lang bluesje op deze zaterdagavond bij Radio Ridderkerk. Na het nieuws en de reclame is de tijd voor Arjan Jong met zijn sensatiegeneratie. Ik ben er aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesje. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: De B-kant.
1: Donderdag 4 juni 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeje. En we gaan beginnen met een oud lied in een nieuw jasje. De band Accept. Ja, ze bestaan al langer dan 1976, maar vanaf dat jaar kwam Wolf Hofman erbij. En dat wordt gevierd met een dubbel album met allemaal re-recordings. Teutonic Titans 1976-2026. En dat komt op 4 september uit. In 1982 stond er op het album Restless and Wild het lied Fast as a Shark. En dat wordt nu opnieuw gedaan door Wolf samen met Accept-zanger Mark Tornillo. En nog wat gasten erbij, en niet de minste. Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mickey D en Billy Sheehan.

Ja, Desfavara is helemaal buiten adem. Het ging nog iets langer door. Ik denk, dat schuif ik maar weg. Met zijn Devil Driver was dit het lied Dead in the Water van het album Strike and Kill, het 11e studioalbum van deze band. En dat komt op 10 juli uit. We gaan verder met de fantastische band Xandria, met de prachtige Ambre Fourvaïs als zangeres. Er is ook een nieuwe single Colors, en dat verschijnt op het album Eclipse, wat op 7 augustus gaat uitkomen.

Een Finse band die zich heeft vernoemd naar de vrouw van Loki, Sigyn. En deze band heeft een nieuw platendealtje gesloten. En dat wordt gevierd met een aantal singeltjes. En dit is de nieuwste ervan. Het zal wel heel eng zijn. The Crawlers. Wat er ook heel eng is, dat is het volgende. Dat is van een prachtige Italiaanse zangeres, Stefania Sistu. En zij heeft een liedje Surbile. En wat is dat dan? Nou, dan zoek je dat op. En dat is het een of andere vampierheks in de Sardijnse folklore. Dus ga er maar eens goed voor zitten, als je het kan verstaan.

metalcore uit Spanje van de band Astray Valley. En dit was hun nieuwe single Bulletproof. Ze zullen wel bezig zijn met een album, maar voorlopig is het alleen nog maar een lading singeltjes. We gaan een Finse band weer draaien. En dan progressive metal, om het zomaar te noemen. Dat wat aparte klanken natuurlijk, een beetje jazz timings en dat soort zaken. De band Oldland. Op 21 augustus zal hun nieuwe album uitkomen. Unilluminate to Illuminate. Ja, verzin dat maar eens. En er zijn al twee eerdere singles van verschenen. Eternal Erode en Freefall. En deze nieuwe heet Soar.

Zornheim is een Zweedse band die graag over gestichten zingt. Allemaal spannende verhalen. Hun nieuwe album Descending into Madness verschijnt op 2 oktober. En dit was de nieuwe single Deus Rex. Xeria uit Spanje, ja, ze zingen ook in Spaans, maakt lekkere symfonische metal. En er zal wel ook weer een nieuw album worden gemaakt. Ik weet nog geen titel of datum of zo. Maar de single die nu uit is heet Arena entre los dedos.

Zo'n 2 jaar geleden bracht de Belgische band Painted Scars hun EP Kintsugi uit. Dat is dat Japanse maken van spullen met gouden verf en zo. Dat je mooie barsten ziet. Maar ja, ze zijn nu bezig om een nieuw album op te gaan nemen. En daarvan was dit alvast een voorproefje. De nieuwe single Higher. We gaan weer even terug naar Spanje, alhoewel. Ze zijn opgericht in Argentinië, maar later naar Spanje verhuisd. Dragonfly. En deze groep maakt fijne power metal sinds het jaar 2000 al. En hun nieuwe single heet Laberinto.

Nou, de Zweedse band SORM is heel erg blij. Dat hoorde je al in het liedje. We're coming to Sweden, rock to raise hell. Dit lied heet Raise Hell en dat hebben ze speciaal uitgebracht omdat ze voor het eerst op het fantastische Sweden Rock Festival in juni mogen gaan optreden. Ik heb nog één lied voor je en dat is van de Amerikaanse Talia Holt uit Colorado. Haar album When the Skies Fall zal op 28 augustus uitkomen. En het lied wat er morgen van verschijnt is een lied over het proberen om aan iemands onmogelijke verwachtingen te voldoen. En het heet All You Want. Dus ja, mooi. Symfonische metal. Tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
3: Radio Ridderkerk op dinsdag.
4: Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Kralingen. Goedenavond.
5: 1972.

Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar open muziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 487. En wil je nou een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen vanavond met de plaat uit 1972 van Barbos en Casanova. En we gaan verder met Suzy Q en Tonight.

Je hoorde Paul McCartney en Wings van het album Band on the Run en de gelijknamige track. En daarvoor hoorde je Suzy Q en Tonight. En zo net hoorde je de Marshall Tucker Band en Fire on the Mountain. En dit is van het album Shaved Fist van John Lennon, nummer 9 Dream.

0: Dit is Radio Ridderkerk met de beste muziek.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

Je hoorde Jet Harris en Scarlett O'Hara. En daarvoor hoorde je John Lennon en nummer 9 Dream. En zo net hoorde je Lisa Stansfield en Barry White, All Around the World. En we gaan verder met Delegation en Oh Honey.

luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond hier bij Radio Ridderkerk tussen 6 en 8 uur. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Je hoorde Jethro Tull en Teacher en daarvoor hoorde je Delegation en El Honey. En zo net hoorde je Sister Sledge en Protect Our Love. En dit zijn de Tubes en Primetime.

We gingen terug in de tijd met Barry Blue en Do You Wanna Dance. En daarvoor hoorde je The Tubes en Primetime. De laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van Ilo en The Will. En ik ben weer terug met nog meer albummuziek en oldies na het nieuws en de reclame. Radio.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middag.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier. Iedere dinsdagavond hier bij Radio Ridderkerk tussen 6 en 8 uur. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nu een verzoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een e-mailbericht naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen dit tweede uur met de T-set en Mary Mary. En we gaan verder met Billy Preston en That's the Way God Planned It.

Je hoorde Arthur Lee en de groep Love and Alone Again Or. En daarvoor hoorde je Carole King van het album Greatest Hits en I Feel the Earth Move. En we begonnen het blok van drie met Billy Preston en That's the Way God Planned It. En dit is Shocking Blue en Send Me a Postcard.

Je luistert naar Het Muziekdossier, vanavond aflevering 487. Met albummuziek en oldies, zo hoorde je Lionel Richie en Love Will Find A Way. En daarvoor hoorde je The Shadows en Atlantis. En we begonnen blok van 3 met Simply Red en Money's Too Tight To Mention. En dit is Barrabas en Hijack.

Je hoorde Kiss en Cold Cave Rock and Roll to You. En daarvoor hoorde je Barbas en Hijack. En zo net hoorde je de Stylistics en Love Comes Easy. De laatste plaat van dit muziekdossier wordt er een van Curved Air. Dat is een lange plaat. En Moonshine. Ik ben er weer donderdagavond om 6 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. En mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan. Radio!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto die met de brandweer botste moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verrompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En dan sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Van harte welkom bij het programma Ridderkerk en de Kerken. Vanuit Studio 3 van Radio Ridderkerk zenden we straks een kerkdienst van een van de kerken in onze gemeente rechtstreeks uit. Vandaag is de hervormde gemeente Rijsoord aan de beurt. Deze kerkdienst start om 9:30 en tot die tijd laten wij muziek horen van koren en solisten. Rond 9:15 krijgt u meer informatie over de kerkdienst. René Lodder verzorgt de techniek hier in de studio. Redactie André van der Meer. Presentatie en muziekkeuze Helma Hogendijk. We beginnen vandaag met een lied van het Urker Mama Ensemble. Zij gaan zingen Houd mij vast.

Om 9:30 begint de kerkdienst van de hervormde gemeente in Rijsoord. De voorganger is dominee Van den Berg uit Heinenoord. De schriftlezing is uit 2 Petrus 3. Het eerste lied is Psalm 92, vers 1 en 2. En er is een organist, dat is Corina Vlietstra. Om 9:30 gaat het dienst beginnen en wij gaan nog even door met muziek. Het jongerenkoor Jigdaljahu zingt U die mij geschapen heeft.

om over te schakelen naar de hervormde gemeente Rijsoord. De voorganger is dominee Van den Berg en de organist Corina Vlietstra. Het eerste lied is Psalm 92, vers 1 en 2. Wij wensen u een gezegende dienst.

En onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. En ik groet u en jullie allen en de luisteraars thuis met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de levende Heere, door de Heilige Geest. Amen. Ik heb u gegroet hier in de kerk, ook de mensen thuis verbonden bij deze. Ook een hartelijk welkom aan de radioluisteraars verbonden met ons hier in de kerk op Rijsoord. Wij willen nu verder zingen uit Psalm 92, nu de versen 3 en 6.

Dan heb ik nu, gemeente, ietsje later dan eigenlijk de bedoeling was, een bericht van overlijden. Aan u, aan de gemeente, wordt bekendgemaakt dat op dinsdag 2 juni is overleden mevrouw P. de Jong Boshuizen in de leeftijd van 94 jaar. De laatste periode verbleef zij in de Riederborg. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden hier in deze kerk op dinsdag 9 juni aanstaande om 14:45. Waarna rond 14:45 de begrafenis plaats zal vinden op de begraafplaats Vredehof in Ridderkerk. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van Vredehof. Volgende week zullen wij Pie de Jong Boshuizen hier in de kerk gedenken. Tot zover deze afkondiging van overlijden. En in de voorbereiding van deze dienst is mij ook meegedeeld dat er in deze dienst voorbereiding van het heilig avondmaal zal zijn, of ik daar aandacht aan wilde schenken. En ik zou dat willen doen door nu een meditatie over het avondmaal uit het dienstboek van onze kerk voor te lezen in de plaats van de leefregel. Maar als we deze meditatie over de betekenis van het avondmaal op ons in laten werken, is dat natuurlijk ook een leefregel, voorbereiding. Daarna willen we als antwoord zingen gezang 473, de versen 1, 4 en 5. Dan nu de volgende meditatieve, maar ook heel inhoudelijke gedachten over de rijke betekenis van het avondmaal dat u volgende week mag vieren. Kort voor zijn heengaan heeft Jezus in het houden van een maaltijd met zijn leerlingen uitdrukking gegeven aan zijn laatste bedoelingen. Hun heeft hij opdracht gegeven om dat op dezelfde wijze te blijven doen na zijn heengaan. De maaltijd heeft altijd en overal voor de mensheid een eigen taal gesproken. Vooral feestelijke en bevrijdende gebeurtenissen worden bij voorkeur met een maaltijd gevierd. De maaltijd die Jezus stichtte sprak naast deze algemeen menselijke taal vooral de taal van het Oude Testament. De weg van God met Israël loopt van de ene naar de andere maaltijd. Van de Pascha-maaltijd, de jaarlijks herdachte bevrijding uit Egypte, naar de maaltijd van de grote toekomst, wanneer de Heer op de Sion zijn feestmaal aanricht. Met Jezus was die toekomst begonnen, juist voor mensen die er niet op hadden kunnen hopen. Zichtbaar werd dit met name bij maaltijden waar Jezus aanzat samen met tollenaren en zondaren. Tijdens de laatste maaltijd voor zijn dood voegde Jezus aan de gewone ingrediënten van de maaltijd brood en wijn de nieuwe heilsbetekenis toe van zijn op handen vrijwillige dood. Alle verhalen over ontmoetingen van Jezus na de opstanding staan in het teken van de maaltijd. Van nu af aan gaat ook de weg van Christus gemeente van maaltijd tot maaltijd. In het vieren van de maaltijd grijpt zij vooruit op de maaltijd van de voltooide vreugde en gemeenschap. Tegelijk kijkt ze terug naar de weg van Jezus, waarin haar die toekomst ontsloten is. En ze weet dat haar nu verhoogde Heer in de geest als de gastheer van haar vieringen tegenwoordig blijft. Deze maaltijd is de meest omvattende uitdrukking van het heil, de redding. In een telkens herhaalde verbondsvernieuwing ligt heel de heilsweg geconcentreerd voor ons. Het verleden van Christus offer, de toekomst van het Rijk van God en het heden van de tegenwoordigheid van Christus in de geest komen erin samen.
Tevens valt hier de gemeenschap met God samen met de gemeenschap van de leden van het Christus lichaam onderling. In deze viering kijken we tegelijk terug en vooruit. Tegelijk naar boven, naar de verhoogde Here, rondom ons naar de mensen en voor ons naar de tafel met de tekenen van brood en wijn. De verbondsweg van kruis en opstanding, van berouw en vergeving, van zelfverloochening en opstanding wordt ons telkens opnieuw voorgetekend. Daarom heerst aan deze maaltijd ook een dubbele stemming van schuldbesef en schroom enerzijds, van bevrijding en uitzicht op de toekomst anderzijds. Maar het tweede mag de overhand hebben op het eerste. De gemeente beseft de prijs die haar Heer heeft moeten betalen en durft toch op zijn gezag dit feest te vieren. Tot zover deze meditatieve uitleg van de rijke betekenis van het avondmaal. Wij zingen gezang 473 als antwoord hierop.

een antwoord liet van dankbaarheid op de zegen die het avondmaal ons wil geven. Laten wij nu samen bidden dat we ook gezegend mogen worden met het woord van God door zijn Heilige Geest. Heere onze God, wij loven en danken u voor uw genade en trouw die wij hier op zondag mogen ontvangen en vieren in uw woord en in uw sacrament. Wij danken u voor uw gemeente om ons heen, gesticht en onderhouden van week tot week door uw Heilige Geest. Want ja, Heere, hoe nodig hebben wij de gemeente, uw geest, uw woord, uw sacrament. Want onze ziel kleeft aan het stof vanzelf, steeds opnieuw. Aan alles wat ons aantrekt en afleidt van wat het hart van ons leven, het absolute fundament mag zijn met eeuwige toekomst, waarbij we als stilstonden zojuist bij de betekenis van het avondmaal. Heere God, dan bidden we ook, vergeef ons afdwalen van u hierin, in al die verstrooiingen, elke dag, elk uur. Ons afdwalen van onze eerste liefde toen wij tot het geloof kwamen. En wij bidden, zoals we ook zingend al gedaan hebben, maak ons opnieuw levend door uw woord en uw belofte. En ontferm u over ons als wij ook dingen hebben meegenomen deze zondagmorgen die ons te neerdrukken. Heere God, waar we geen raad mee weten, ontferm u over ons dan in het bijzonder door de kracht van uw Heilige Geest. Zo danken en bidden wij u met vertrouwen. Want alleen in Jezus Christus naam. Amen. Ik vroeg het vlak voor de dienst nog even aan de ouderling van dienst. Er is toch kindernevendienst? En dat was het geval vanmorgen. Dus ik zou ook de kinderen willen uitnodigen om naar de nevendienst te gaan met de leiding. En ik hoop dat jullie een goed moment met elkaar mogen hebben. En tot straks.

En net als zij mogen ook wij luisteren naar de woorden van God vanuit de Bijbel. En ik wil graag vanmorgen met u lezen uit de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 3. En dat hoofdstuk sluit helemaal aan bij dat derde aandachtspunt wat onze aandacht mag hebben ook bij de viering van het avondmaal, de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Daarmee wordt gespot, zegt de apostel Petrus. En daarom heeft de gemeente aan wie hij schrijft en alle lezers zeker ook zijn bemoediging om standvastig te blijven nodig. 2 Petrus 3. En daarna zingen we opnieuw een psalm, psalm 90, de verzen 1 en 3. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want, vervolgt Petrus, willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover 2 Petrus 3,
in de herziene Statenvertaling, wat ik zojuist vergeten was erbij te zeggen.

De tekst voor de preek nu is vormen de versen 3 en 4 uit 2 Petrus 3. En het thema dat ik boven de preek heb geschreven is tussen spot en verwachting. Tussen spot en verwachting. En waar gaat het dan over? Tussen spot en verwachting. Nou, dat is de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waarmee gespot wordt, zegt de apostel Petrus tegen zijn lezers en ook tegen ons. Na de preek willen we nieuw een antwoordlied zingen en dan gezang 231. Wij knielen voor uw zetel neer. Maar ook de versen 3 en 4. U die als Heer der heerlijkheid en 4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag, de dag van de Heer, zal zeker komen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, op dit moment leven we in het kerkelijk jaar na grote feesten. Na Pasen, na Hemelvaart, na Pinksteren. En ja, na Pinksteren, dan wordt het vaak een beetje stil in de kerk. Het wordt ook wel, ja, de zomertijd, dan ja, een gewone tijd zonder feesten. En dan in het najaar, ja, dan zou het ook mooi zijn als er ook een feest zou zijn waarin, ja, de verwachting van de toekomst van Christus een plek zou krijgen. De voleinding noemen we dat met een mooi woord. Voleinding van al de werken van God. Zijn bedoelingen met zijn schepping, de verlossing. En dat zit eigenlijk wel een beetje in die ene zondag die we dan hebben in het najaar. Ik heb al een winters gevoel bij. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag. Dat is, zou je de zondag van de voleinding kunnen noemen. Maar dan gedenken we vaak ook de overledene en ligt de focus heel erg op de verwachting van dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat er het eeuwige leven is, het hemelleven. Maar de opstanding van de doden en de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, waar het vanmorgen over gaat, ja, die blijven ook dan vaak nog wat bleek. Terwijl er juist ook toch zoveel bemoediging in zit dat onze Heer Jezus Christus in aantocht is. Hoe lang het misschien ook voor ons kan duren, omdat wij mensen in de tijd zijn en de jaren en de dagen tellen. Maar zoals we zojuist gezongen hebben, voor God zijn 1000 jaar als 1 dag. Een grote bemoediging. Waarom? Nou dit. Je kunt soms om je heen kijken in de maatschappij, de wereld, wat er gebeurt, vreselijke dingen. En dan mag je in het geloof denken hoe vreselijk de duivel ook nog woedt, de aanstichter van het kwaad op aarde. We mogen, halleluja, weten dat Jezus Christus onze Heer sterker is dan al die duisternis. En ook zal zijn. Als hij komt, dan wordt het openbaar. Dan gaat hij het als het ware uitpakken, uitdelen, dat hij sterker is dan al het kwaad. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, want vlak nadat de Heer Jezus opsteeg naar zijn vader, spraken de engelen tegen de discipelen de volgende woorden. Zoals jullie hem hebben zien opstijgen, zo zal hij op dezelfde wijze terugkomen. Ja, dat weten we. Dat staat in onze geloofsbelijdenis. Dat geloven wij, neem ik aan. Maar wat ik al zei, het is vaak toch een wat verbleekt iets in het geheel van ons geloof. Die verwachting, hij komt. Hoe leef je nu met deze woorden van de engelen? Zoals jullie hem hebben zien heen gaan, zo komt hij terug. Leven deze woorden?
deze belofte in ons. Hij zal terugkomen. Als we dit vergeten, of praktisch vergeten, ja, dan dooft daarmee ook onze hoop voor de wereld, voor gerechtigheid en vrede die eens zullen komen. En dan zijn we eigenlijk alleen bezig met wat Jezus op aarde heeft gesproken en gedaan. En hebben we voor onze eigen verwachting, ja, genoeg aan, met eerbied gesproken, de hemel. Terwijl Jezus het koninkrijk van God heeft verkondigd, wat ook bedoeld is voor de aarde, die toekomst heeft. Hoe is het nu vandaag met uw en mijn verwachting van Jezus' wederkomst? Ziet u er naar uit? Bent u in de geest van deze dienst ook van voorbereiding? Bent u voorbereid? Elke avondmaalsviering is eigenlijk ook al een terug vooruitgrijpen op zijn komst. Hè? Bij hem aan tafel zitten. In het einde zal ook die grote maaltijd voor alle volken door hem, voor hem aangericht worden. Maar wij leven in het hier en nu. En wat betekent dan die komst van Jezus daarbij leven, in verwachting? Wat betekent dat dan voor je leven hier en nu? Ja, over deze vragen ging zojuist de lezing van 2 Petrus 3. Hoe wij denken over de toekomst is belangrijk, wil Petrus ons indringend meegeven. Het is niet alleen een thema voor zogenaamde hobbyisten in het geloof, zoals wel eens gedacht of gezegd wordt. Het hoort bij het geloof dat de apostelen hebben verkondigd. Gericht zijn op Christus, ook aardse toekomst. Hij komt terug naar de aarde. Maar misschien zegt u of zeg jij, dit kan zo zijn, maar ik vind het ook zo vermoeiend. Al die verschillende visies die dan voorbij komen. Die zogenaamde eindtijdscenario's. Op bijbelkringen over het laatste bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus. Ja, kom je ook wel eens uit met elkaar op vermoeidheid en verwarring. Vermoeidheid door verwarring. Die zegt dit, die zegt dat, die heeft dat ontdekt. Je moet het zo zien. En tegelijk voelen we ook aan, het is wel belangrijk. Waarom zouden we ook dat laatste Bijbelboek anders ontvangen hebben? En die eindtijd toekomst gaat wel over onze wereld waarin wij vandaag leven. Het raakt aan je leven hier en nu. Ook dat denken over de toekomst. Hoe kun je dan positief, vruchtbaar voor God en je geloof bezig zijn met deze dingen? De verwachting van Christus' wederkomst. Wat mag ik daarin verwachten? En ben ik daartoe ook geroepen? Wat staat er op het spel? Hoe kan dat? Nou, misschien mag ik u geruststellen. Niet door het precies te weten. Of precies die ene juiste visie op te sporen en te kennen. Want welk mens kan precies de toekomst van Christus kennen? Kan de hele Bijbel over dit thema precies begrijpen? Er zijn natuurlijk wel uitleggers die menen het precies te weten. Wat er allemaal nog moet en gaat gebeuren voor en dan ook na Christus' wederkomst. En dan is de toekomst vaak een soort film met opeenvolgende beelden. Beelden bij bijbelteksten. Een bekende is bijvoorbeeld, ja, wat de laatste tijd ook wel hier en daar in is, veel aangehangen wordt,
de opname van de gemeente en dan de grote verdrukking op aarde van 7 jaar. Het optreden van de antichrist, de wederkomst, het vrederijk en dan het laatste oordeel. Dat is één zo'n film. Ik moet zeggen dat ik wel geleerd heb van deze voor mij soms ook wat Amerikaans aandoende eindtijdfilms. Maar ze hebben mij tot op heden nog niet helemaal overtuigd. En belangrijk hierbij was dat ik ontdekte dat sommige mensen die het ooit ook zo precies wisten, in kaart gebracht hadden, daarvan afstapten door vragen die bleven bij wat ze zelf ontdekt hadden. Vragen die open bleven. Bijvoorbeeld van Jezus gelovige Joden die zeggen, ja, als het waar is dat de gemeente voor een tijd van verschrikkelijke grote verdrukkingen op aarde opgenomen wordt, en Israël gaat dan nog door die verschrikkelijke tijd, benauwdheid, dan wil ik als Jood, die ook in Jezus gelooft, liever beneden bij mijn volk blijven. Volk naar het vlees. Een hele intrigerende vraag, uiting. Of iets anders, hoe kan een leerstuk over de eindtijd waar zijn als het pas in de 19e eeuw, ja, pas breed aangehangen werd? Is het dan wel zo helder in de Bijbel? Dan bedoel ik even die leer van de opname. Juister lijkt het me daarom om al die verschillende beelden van de eindtijd die voorbij komen in de Bijbel en de toekomst van Christus niet als allemaal puzzelstukjes van één precieze, complete puzzel te lezen, maar als realiteiten die soms in volgorde, maar soms ook door elkaar heen kunnen lopen in de geschiedenis op weg naar Jezus' wederkomst. Ja, tijden van verdrukking, maar ook tijden van bloei van de kerk op aarde wisselen elkaar af. En kunnen ook nog eens tegelijk gebeuren op verschillende plekken in de hele wereld. Denk aan de tijd van het communisme. De kerk in Oost-Europa werd verdrukt. Andere delen was de kerk vrij en bloeide die. Denk aan de secularisatie waarmee wij in West-Europa, in Nederland nu te maken hebben. Achteruitgang. Het is wel een heel klein beetje opwekking van jonge mensen die weer op zoek zijn. Dat is geweldig, maar het is toch nog beperkt. Maar op dit moment is er in Iran een opwekking gaande. Velen komen tot geloof in Jezus daar. Mede ook door de sociale media. De hoogste tijd om nu kort en krachtig naar Petrus te gaan over deze dingen. In de kern de wederkomst van Jezus Christus. Het derde aandachtspunt bij de viering van het avondmaal. Na zijn boodschap om het geloof in die wederkomst van Christus dus niet te verliezen. Petrus ziet namelijk dat de gelovigen aan wie hij schrijft aan het wiebelen beginnen te raken. En hij wil ze weer grond onder de voeten geven. De vaste grond van het woord van de profeten van het Oude Testament en van de apostelen, waarvan hij er één is. En beide tezamen zullen, vertrouwt hij, voedsel geven, vaste grond onder dat geloof van de gemeente. Om niet nog slapper te worden, maar verstevigd te worden, aangemoedigd. Slap worden jullie, zegt hij, door die spotters om jullie heen met dat geloof in de komst van de Heer te serieus te nemen. Jullie hadden kunnen bedenken dat het zo zou gaan, dat die spotters er zouden zijn. Dat hoort erbij.
zegt Petrus. En dat had de Geest de apostelen ingegeven. Deze waarheid dat er spotters zullen komen. En het is tegelijk ook een waarschuwing. Wees erop bedacht, zegt Petrus. Ook Paulus in Handelingen 20 wist dat de door hem gestichte gemeente van Efeze te maken zou gaan krijgen met wolven in schaapskleren die de kudde zouden komen beschadigen. Dat wist Paulus ook van tevoren. En hij zegt, hou er rekening mee. Ja, dwaalleer en spot, ja, die overlappen elkaar nog wel eens. Die spot met het wederkomstgeloof is intussen de vraag naar een verondersteld bekende weg. Namelijk deze vraag, waar is de belofte van zijn komst? Nergens toch? Alles blijft zoals het altijd is geweest. Dat zie je toch? God heeft nog nooit ingegrepen op aarde. En Christus gaat dus ook niet terugkomen. Dat zien jullie toch ook wel? Dat alle dingen altijd hetzelfde blijven in de wereld. Ja, die spot rondom de gemeente is gaan vreten aan de gemeente. Want ja, Christus is inderdaad nog niet teruggekomen, terwijl we dat wel verwacht hadden. Want ja, in het Nieuwe Testament kom je een gespannen verwachting tegen van de komst van Christus. Men dacht echt, in onze generatie gaat het gebeuren. Paulus moest mensen zelfs vermanen die al gestopt waren met werken, zegt hij ergens. Vanwege hun toekomstverwachting. Hij komt binnenkort. Waar zou ik me nog zorgen om maken? Maar de Heere Jezus kwam niet. En vandaag, hoeveel te meer kunnen wij vandaag ons dan aangesproken voelen door dezezelfde spot 2000 jaar later? Spotters in onze tijd zouden kunnen zeggen, het is toch eigenlijk wel logisch dat het geloof in de wederkomst langzaamaan uitgedoofd is. Nee, niet bij die kleine groep vurig overtuigden. De laatste van, laten we zeggen, de Maranatha-beweging van Johan de Heer. Maar de gemiddelde kerkganger, de gemiddelde, ook oprechte gelovige, ja, die is daar toch niet heel sterk op gericht. En dat is toch eigenlijk wel logisch, na 2000 jaar. Nu opletten. Want dit vindt Petrus dus gevaarlijk. Waarvoor hij de gemeente wil waarschuwen, dit gevaar. Dat je je laat leiden door spotters van buiten en tegelijk misschien wel een stemmetje van binnen. Zal hij nog wel komen na 2000 jaar? En waarom is dit gevaarlijk dan? Dit stemmetje, die spot. Dat staat in de omschrijving van deze spotters. Het zijn mensen die leven, zegt Petrus, naar hun eigen begeerten. Ze hebben hun levensstijl afgestemd op hun toekomstvisie. En die toekomstvisie is, alles blijft bij het oude. Er is geen op aarde ingrijpende, handelende God. Geen Heere Jezus die komt om te oordelen en de wereld nieuw te maken. Dus doen we maar wat ons aantrekt, wat wij prettig vinden. Voelen wij hiermee met het gevaar dat Petrus ziet in een vervaagde verwachting van Christus' komst? Zien wij ook hoezeer je vastheid of twijfel in het geloof daarin van directe invloed is op hoe je leeft? Hoe vaster je in het geloof in Christus geworteld bent, hoe meer je vraagt, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe meer je populair gezegd op Jezus wil lijken.
Op eerbiedige afstand natuurlijk. Omdat zijn geest je leidt en je daar blij van wordt, in plaats van je eigen begeerte nalopen als een slaaf. En dat je eigen begeerte nalopen, dat past heel goed bij de Heer gaat niet komen. Ik loop geen gevaar. Maar het weerwoord van Petrus aan de spotters, de vaste grond opnieuw aangeboden aan de gemeente, dat mag ons nu aanspreken. Allereerst heeft hij al genoemd dat de gemeente moet blijven bij de profeten en de apostelen, die samen Gods toekomst, Gods ingrijpen in de wereld, zijn eigen wereld en de vernieuwing daarvan verkondigd hebben. Dat woord is betrouwbaar, zegt hij, en heeft kracht. Veel meer dan de spot om je heen. Het is maar waarnaar je je oren van je hart, van je ziel, zomaar eens te zeggen, laat hangen. Laat dat woord van de profeten en apostelen dan ook werken, krachtig zijn. In de tweede plaats vertelt hij vanuit dat woord dat God in het verleden wel degelijk ingegrepen heeft. Eens is de wereld namelijk vergaan. In het oordeel van de zondvloed. En daarna is God opnieuw begonnen met een nieuwe mensheid uit Noach. En dat, verkondigt Petrus, gaat opnieuw beginnen. Nog eens, als hij komt, de hemelen en de aarde die er nu zijn, worden bewaard voor de dag van het oordeel. Ja, Jezus Christus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. In de derde plaats stelt Petrus met Psalm 90 dat voor God 1000 jaar zijn als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Dus wat is lang? Wat is kort? De spotters denken veel te klein menselijk over God, die boven de tijd verheven is. In de vierde plaats, zegt Petrus, is God beslist niet langzaam, traag. Maar heeft hij ervoor gekozen om het moment van Jezus' wederkomst uit te stellen. Om zoveel mogelijk mensen tot bekering te laten komen. God is niet traag, maar zoekt mensen om ze te laten delen, zoveel mogelijk mensen, in de genade van Christus. Dat is wat er gaande is in de wereld sinds Pinksteren, door zijn Heilige Geest. En wat wil Petrus ons als conclusie van zijn 4 punten nu in de kern meegeven? Dat als het waar is dat Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden, dan is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Zoals je je ook voorbereidt op het avondmaal volgende week. Om in Christus te zijn, door het geloof en met Christus te leven. Zoals we erover gezongen hebben met gezang 473. Heel eenvoudig, nuchter, maar diep. Ja, zegt Petrus, pas je leven dan aan op die tijd die komen gaat, die toekomst van Christus. Wanneer hij de wereld door het oordeel heen nieuw zal maken. Pas je leven erop aan dat je gered wordt in dat oordeel, door de genade van Christus nu aan te grijpen. En vandaag zou Petrus zeggen, vier het avondmaal gelovig, dankbaar. En zoals Paulus erbij gezegd heeft, totdat hij komt, steeds het avondmaal vieren,
totdat hij komt, met de blik op zijn toekomst gericht dus. Ja, laat de dag van de Heere niet komen als een dief in de nacht, van wie je schrikt, maar als een lang verwachte gast voor wie je je hebt geschikt. Amen.

Laten we nu samen God danken en ook voorbeden doen. Natuurlijk willen wij in onze voorbeden noemen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van mevrouw De Jong Boshuizen. We willen denken aan de zieken, mevrouw Van der Sluis en mevrouw Oskam, die in Intermezzo Rotterdam-Zuid worden verpleegd. We willen ook bidden voor de heer Aad Zondervan, die ernstig ziek thuis is. We willen ook danken dat het 25 jaar geleden is dat Annette en Dirk van den Heuvel van der Pol in het huwelijk traden. En we willen ook bidden voor Wim en Anja Veldhoven, die afgelopen week moesten horen dat hun zoon een levensbedreigende ziekte in zich draagt. Laten wij bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wij komen opnieuw tot u en wij danken u voor de woorden van apostel Petrus, die ook ons in onze tijd en leefwereld willen aanspreken, wakker schudden en bemoedigen om vast te houden aan de hoop in Christus. De hoop dat hij komen zal om te oordelen en uw wereld nieuw te maken. Heere God, het is zo'n groot iets dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Maar dat doet niets af aan het belang om erbij te leven. Heere God, wil ons daarbij ook helpen, als ook wij spotters en stemmetjes in onszelf horen, merken. Zal hij nog wel komen? Of hoe kan dat dan? Wil ons leiden en vastmaken door uw woord en door uw Heilige Geest. En mag ook de viering van het avondmaal volgende week daaraan dienstbaar zijn om u te danken, u te loven voor de grote verlossing in Jezus Christus, uw Zoon. Dat we even op adem mogen komen ook bij hem aan tafel, met alles wat ons bezwaren kan. Dat we weten het belangrijkste is dat hij voor mij komt.

zijn leven heeft gegeven. En dat we van daaruit ook hem tegemoet mogen leven. In de volheid van het leven, alles wat aandacht vraagt. Heere God, help ons door uw Heilige Geest om daar in de drukte van het leven ook ruimte in ons hart en in onze gedachten te mogen hebben en houden. Heere God, wil ons zo zegenen als gemeente, om waarachtig gemeente van Jezus Christus, uw Zoon, te zijn. We willen bidden voor elkaar in meeleven. Bid om uw ontferming voor de nabestaanden van mevrouw de Jong Boshuizen. Wil bij hen zijn, ook bij het laatste afscheid. Komende week en mag die hoop op Christus en zijn toekomst ook kracht geven. Dat bidden we ook voor de zieken, mevrouw van der Sluis en mevrouw Oskamp in Intermezzo. Wil hen ook dragen op de weg die ze gaan. En dat ze ook dat open venster naar de hemel mogen kennen in een situatie. Door uw woord en geest. En wil gij ook een begaanbare weg geven voor Aad Zondervan. Dat u de kracht geeft voor elke dag samen met wie hem lief zijn. De weg die hij moet gaan in zijn ernstig ziek zijn. Heere God, wil hem ook dragen. En de hoop geven op u. Op u, Heere Jezus Christus, die machtiger zijt dan ziekte en dood. En zo hoop wil geven waar het menselijkerwijs niet is als we zonder geloof leven. Ontferm. We danken u ook met Annette en Dirk dat zij 25 jaar verbonden mogen zijn in liefde en trouw. We danken u voor al het goede wat u gaf in die jaren en bidden om uw voortgaande zegen ook voor de jaren voor hen. Heer, ga met hen mee en ga hen vooruit. Ook met hun gezin, alle die ze lief zijn. En wij bidden, Heere God, deze zondagmorgen voor Wim en Anja Veldhoven, die dat zo zware, moeilijke bericht moesten ontvangen dat hun zoon ernstig ziek is. Heere God, ontferm u. Geef kracht. Wees aanwezig bij hen, bij hun zoon. Bij allen dichtbij, bij hem betrokken. Heere God, ontferm u. Spreek uw woord en zend uw geest. Zo danken we u, zo bidden we u. Deze morgen, verbonden met elkaar, in meeleven, in liefde. We willen ook bidden voor ons land om uw zegen. In de crisis die er zijn, dat die doorbroken mogen worden. Met moed en wijsheid. Bewaar ons voor meer tegenover elkaar staan in ons land, wat ons aan het hart gaat. We bidden om uw zegen voor alle werk van evangelisatie. En bidden dat vele toegebracht mogen worden, omdat we leven in de tijd ook van uw geduld, waarin u toch mensen zoekt om te redden en thuis te laten komen bij u in uw genade. We bidden voor de wereld waar geweld, oorlogen, honger zijn. Heer, dat de machtigen zich laten leiden door het goede. Wil hen daarvoor aanraken door uw geest ook, om te streven naar recht en vrede. Als kleine, magere tekens. Nu al. Van die geweldige toekomst van Christus die komen zal.
Heere God, hoor zo onze gebeden. Neem onze dank aan. Hoor ons gebed om uw ontferming. En hoor ook wat wij hierbij persoonlijk u voor willen leggen.

En hoor zo al onze gebeden in Jezus' naam en met zijn woorden van volmaakt gebed als wij zeggen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven geven voor de goede doelen van deze zondag in uw gemeente. En daarna zingen wij gezang 280, de versen 1 en 3 als slotlied.

We zijn aan het eind gekomen van dit programma. Volgende week hopen we weer een kerkdienst uit te zenden. Op het rooster staat dan de Elimkerk. Dit programma werd gemaakt door René Lodder. Hij verzorgde de techniek. Redactie André van der Meer. Presentatie Helma Hoogendijk. Wij bedanken u voor het luisteren en wensen u een fijne dag. Dag!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zou vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel,
5: wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
3: Het weer tot slot, bewolkt, landinwaarts plaatselijk nog een bui, maar vanmiddag schijnt overal de zon. De meeste zon aan zee. Maxima rond 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Marine de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 10 kilometer file en een kwartier oponthoud. En de meeste vertraging is er door grenscontrole in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens bijna een uur oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Enige.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Dit is Praten met een Ridderkerker met Aad Hogendijk.
12: U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen. Praten met een Ridderkerker. Een programma waarin verleden en heden van een gast centraal staan. Techniek en presentatie, Aad Hogendijk.

0: Hij komt uit Slikkeveer, maar heeft dan toch dat plekje verlaten om naar Verdrietvliet te gaan. Waarom dan toch, denk je, terwijl zijn ouders nogal bij de molens vandaan komen? Hij fietst als een wezenloos, heb ik me laten vertellen. Zo ontzettend snel dat je hem niet kan zien. En dat treft, want hij heeft van alles en nog veel meer te doen met 3x2. Want daar is hij sinds dit jaar de voorzitter van. Ik heb het over Jan Snijden, die vandaag onze gast is. Goedemorgen, goedemiddag Jan.
1: Goedemiddag, Aad.
0: Ja, ik ben zelf al de tijd kwijt hoe laat dat we leven.
1: Ja,
0: dat
1: is gewoon, het is alweer middag.
0: Het is puur van de zenuwen dit natuurlijk. Maar ik ben heel blij dat je er bent.
1: Ja, ik vind het een eer om hier te zitten. Want af en toe heb ik wel eens het programma gehoord en geluisterd. Uh-huh. En ik denk, nou ja, wel leuk. En ik hou van verhalen over vroeger, dus ja. Nou kan ik mijn eigen verhaal vertellen.
0: Nou,
1: heel leuk.
0: Dat mag je straks zeker gaan doen. Ja. Maar ik ga eerst even een beetje ruzie met jou maken.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Namelijk, ik ken jou als een soort van beroepsvrijwilliger. Ik heb jou op verschillende plekken gezien. En ik vraag altijd de mensen van, maak nou een spiekbriefje voor me. Want dan weet ik, als ik het niet meer weet, waar ik naar kan gaan vragen.
1: Ja.
0: En wat staat er bij vrijwilligers? Niks.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou, Jan?
1: Ja.
0: Ja. Dat is toch heel belangrijk in je leven?
1: Ja. Maar ik denk, joh, dat is zo'n lang verhaal. En je hebt maar zo'n kleine ruimte op dat papiertje gezet. Ik denk, nou, dat komt vanzelf wel. Je vraagt er wel om.
0: Ja, nou, bij deze inderdaad.
1: Vrijwilligers. Ja, veel dingen gedaan. Voetbalvereniging Rijssoort in het jeugdwerk. Jeugdland met Gerard Sluimers. En met Karin en met zijn vrouw. Een paar jaar. Maar ook voetbalvereniging Slikkeveer. In het verleden al, toen ik er zelf nog actief was als jeugdlid. Trainingen gegeven voor de kleintjes. Toen gestopt in verband met gezondheid. Want ik kreeg toen die tijd al een bericht van, joh, dat gaat niet goed. Je hebt een beetje slijtage in je heup. En dan hadden ze het wel goed bij het goede eind. Want later heb ik een nieuwe heup gekregen. En ja, dus daar ook weer teruggekomen. Wat nog meer? Ja, 3x2 als vrijwilliger meegedaan. En nu voorzitter. Maar ook gewoon op het sociaal vak. De buren geholpen. Boodschappen doen voor de buren. Dan kom je soms wel eens door omstandigheden in een verzorgingstehuis. Altijd weer een klik. Of ze het ruiken, of ze het zien aan je. Oh, hallo meneer. Ja, nou ja, dan reageer ik gelijk. Mm-hmm. Weet je wel, dat vind ik leuk. En dat gaat me ook heel makkelijk af. Ja, hallo, goedemorgen. Hoe is het? Zit je lekker aan? Nou, de koffie is niet te zuipen, hoor je dan. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Nee. Dus nou, ja, daar leef ik bij op.
0: Ja.
1: Leuk. Wat vrijwilligerswerk, dat doen we heel veel.
0: Heb je zelf überhaupt wel gefietst met 3x2? In je jeugd dan?
1: Nee.
0: Hoe kan het nou?
1: Nee.
0: Je bent een beroepsfietser bijna?
1: Ja. Ik denk dat het komt omdat ik een van de 9 was. En wij kregen een abonnement van Dolfijn. En dat was hier heel de zomer je besteding.
0: Hmm.
1: Of voetballen op mijn griepplein. En 3x2, dat is niet in onze genen van de familie gekomen. Nee.
0: Oh.
1: Nee, bij mijn vrouw wel.
0: Ja?
1: Die heb ik wel meegedaan. Samen met Ineke.
0: Ja.
1: Wat nu Ineke Groeneboom is.
0: Mm-hmm.
1: Ineke van Nostrum. Die heb toen meegedaan, mevrouw. Ja. En ik niet.
0: Jongen.
1: Ja.
0: Je bent ontspoord dat je terecht bent gekomen nog.
1: Ja.
0: Onvoorstelbaar. Vrijwilliger. En dan bij 3x2. Niet gefietst, maar wel. Want je stond bijvoorbeeld al bij de limonadewagen. En weet ik veel wat je allemaal hebt gedaan in al die jaren. Voordat je dan de voorzitter werd. Nou ja, goed, we hebben een jaar gehad met 3x2. Laten we gelijk maar eventjes in de groep gooien. Was het leuk?
1: Ja, ik heb ervan genoten. Ik was best wel zenuwachtig. Hè, want ja, een hele grote verantwoording van heel veel kinderen natuurlijk. Ook voor de vrijwilligers. Hè. Er zijn er ook een kleine 100. Kinderen was dit jaar 224 of zo uit mijn hoofd. Dus dat was weer een plus vergeleken met het verleden jaar. Dus dat zit weer in de lift. Daar ben ik blij om. En dus, maar ja, ik begon heel zenuwachtig maandagochtend met de toespraak naar de vrijwilligers toe. Van joh, wat we van hun verwachten en wat er gaat gebeuren. En nou, het ijs werd toen een beetje gebroken. Want ja, dan krijg je een reactie van, dat komt wel goed en we gaan je helpen. En ook met de bestuursleden. Joh Jan, dat komt wel goed, ga door. Nou, dan de opening met de kinderen. Nou, dan werd gelukkig het ijs gebroken door de wethouder. Een hele leuke meid. En toen, daarna, ja, ben ik alleen maar gaan genieten.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Geweldig,
1: ja,
0: om te horen. Hey Jan, wat me opvalt, je hebt het zelf een paar keer namelijk benoemd in dat korte stukje wat je vertelt. Jeugd.
1: Ja.
0: Wat is er leuk aan jeugd dan? Zou van die vervelende pestapen in de puberteit en zo?
1: Ja, maar ja. Mijn vrouw zegt, jij hebt het gewoon in je vingers en in je bloed. Hè? Ik kan ook streng wezen naar de jeugd. Maar, en dan wel op een manier dan ze gelijk na 20 seconden zeggen, oh, dat draait dan gelijk om.
0: Mm-hmm.
1: En die reactie, en als je iets organiseert en het is leuk, en je krijgt die reactie terug in de gelaatsuitdrukking, of in hun doen en laten. Ja, dat vind ik gewoon wel. Ja.
0: Hoe is dat bij jou begonnen? De eerste keer iets met een jeugdevenement. Welke was dat eigenlijk?
1: Dat was, ik denk, training geven bij Slikkerveer. Toen was ik zelf nog een tiener.
0: Mm-hmm.
1: Dat weet ik nog wel. En dat was op de voetbal een lage jeugdelftal training geven. Dat vond ik zo leuk. En later, toen in de winterperiode, mocht ik zelf met die groep training geven in, even kijken, die gymzaal daar bij de Gemini. Nou, dat was best wel uniek, want ja, dat kost geld. Hè? Zo'n, ja, zaal afhuren voor de, en dat werd toch geregeld. Jo, hoe de vork in de steel zit, waarom dat gebeurde. Maar ja, dat vond ik leuk. Dus dat was de eerste keer met jeugd, het jeugdwerk. Ja, daar werd je meegesleept. Ja, daar had je al natuurlijk gevoelens voor. Maar ja, dat zagen ze dan natuurlijk bij al die lijnen. Mijn grote voorbeeld bij Slikkerveer is Wim Vlasblom. Ja, die maakte je daar wel warm. Joh, Jan, dan moet je zelf ook training geven, dit en dat. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ja,
0: ja letterlijk.
1: Ja.
0: Ja, had je het zelf verzonnen anders, als ze het niet hadden gezegd?
1: Ja, wel, ja? Want dat zit in je.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat gevoel hebt, en dat, ja, dat wil je toch. En misschien had het dan ietsje later gebeurd. Maar ja, dan had je toch aangeboden, joh, moet ik een keer helpen of wat dan ook, weet je, in die trend.
0: Ja.
1: Maar ja, dat had er toch wel uitgekomen, ja.
0: Fantastisch om met de jeugd bezig te zijn.
1: Ja.
0: Het leuke is, en dan gaan we terug naar het jaar 1963 helemaal. Dat was een tijd geleden.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er toen ook alweer?
1: Ja, dan ben ik geboren.
0: Toen ben je geboren,
1: ja. Ja, maar niet in Ridderkerk. In Dordrecht. Want ik ben de nummer 9. Ik heb 5 broers en 3 zussen.
0: Zo.
1: Ja. En na nummer 8, dat was Wim, kreeg mijn moeder te horen van, die werd geopereerd. Want dat zat allemaal niet goed daar beneden. Laat ik het zomaar heel eenvoudig zeggen. Dus de dokter had geadviseerd, joh, niet meer de zwanger worden.
0: Hmm.
1: Maar ja, toen kwam Jantje toch nog. Dus dat was toen wel een ingreep. Tegenwoordig is dat gaat dat heel wat beter. Maar met de keizersnee ben ik geboren, ja.
0: Zo, nou, ja. Nog met de helm op ook? Of
1: ja, ik weet niet. Maar, ik was niet een kleintje. Dus mijn moeder was wel blij dat het keizersnee werd. Ik was 10,5 pond. Dus dat was een aardig
0: jongen. Flinke jongen, ja, ja.
1: Ja, dat was een flinke jongen.
0: En je bent niet gekrompen in al die tijd?
1: Nee.
0: Ja, in verhouding dan.
1: Dat gewicht heb ik gelijk vermenigvuldigd, want ik ben heel zwaar geweest, dat weet je.
0: Ja, ja, nou dat weet ik niet helemaal, maar ik weet wel dat er wat van af is gegaan.
1: Ja,
0: precies,
1: ja, ja.
0: Hoeveel er af is, dat doet er ook helemaal niet toe.
1: Nee,
0: ja.
1: Maar
0: in jouw jeugd, toen was je een grote baby, maar volgens mij geen groot kind. Hoe was het in Slikkerveer? Want daar ben je natuurlijk te wonen gekomen.
1: Hartstikke leuk. We hebben hartstikke leuke tijd gehad. Vooral op het Magrietplein. Leuke vriendengroep. Daar keek er nog een hele hoop van. Kees Geurwater. Peter. Wie zat er nog meer? André. We hadden zelf een Een schuurtje mochten we hebben als clubhuis. Dat hadden we ook al ingericht. Er stond een bankstel. Maar op het Margrietplein was het altijd voetballen.
0: Wow.
1: De straatjes, dat was helemaal... tegenwoordig is een woonwijk heel anders opgezet. Maar ja, toen had je nog paadjes achterom voor wegkruipertje en dat soort dingen. Mm. Dat was veel meer ruimte om wat spelletjes te doen. Stoepranden, altijd leuk. Buurtfeestjes, ja. Ja, daar kijk ik nog wel op terug, ja.
0: Mm-hmm. Ja, ja, nou, dat mag je ook doen, want ja. Daar zit je nu voor. Je...
1: Ja, maar ja, ook op het Margrietplein met z'n allen naar de Tour de France met, hoe heet die gek nou, die verslaggever? Oh, die kwam over de radio dan, Radio Tour de France en hij die spuiten alles eruit van de joh. En het geweldige dit en dat. En de helft was helemaal volgelogen. Dat was helemaal niet zo. Maar dat gaf een geweldige radio.
0: Ik kan niet
1: ja, dat vergeet
0: komen.
1: Je nooit meer.
0: Nee.
1: Theo Komen.
0: Theo Komen.
1: Oh, gosje, man. Oh, wat hebben we geweldig. Ja, daar hebben we een leuke tijd aan beleefd. Ja, echt leuk. Ja, het was gewoon. Ja.
0: Was Slikkerveer dus wel een leuke buurt om te wonen?
1: Ja. En nog steeds, geloof ik.
0: Ja.
1: Het is een hele ouderwetse buurt. En ik geloof dan de. Ja, gewoon de mensen op zichzelf. Dat hoor ik dan meer. Natuurlijk nu dat je kinderen ook vanuit die buurt krijgt. Met 3x2 en dat soort dingen. En ook met de voetbal. Nog steeds is dat een gezellige wijk. Ja. Beetje het oude sfeer. Ons ken ons.
0: Mm-hmm.
1: He, wat je vroeger heel vaak had. He, iedereen kon je.
0: Ja.
1: Tegenwoordig weet je niet meer wat de buurman doet.
0: Nee.
1: Wat voor werk dat hij doet. En dat was vroeger wel zo. Dus ik geloof dat het nog echt een leuke buurt is.
0: Het had nadelen. Hè? Want als iedereen je kent en je was een beetje ondeugend geweest.
1: Ja, ze wisten gelijk waar je woont.
0: Juist. Ja,
1: ja. Dat wisten ze wel. Ja, ja.
0: Dus dat is wat minder. En het gezin, pa en moe, want die kwamen uit Kinderdijk, zaten we net aan het begin te vertellen. Dus dat is redelijk toch iets anders.
1: Ja. Heel de familie Snijder is van de andere kant. Over de rivier dan, laat ik het zo maar zeggen. Of ze gingen in Kinderdijk of in Nieuw-Lekkerland wonen, of in Oudelassedam. En met mijn vader, die ging, omdat hij ging werken bij de Grote van Vliet...
0: Mm-hmm.
1: Die kon hij een huis krijgen in de Nassaustraat.
0: Ja.
1: En toen had hij gezegd, dan gaan we in Ridderkerk Slikkerveer wonen, ja. Ja.
0: Met 9 kinderen?
1: Ja.
0: En zo groot was dat huis geloof ik ook weer niet?
1: Nee, we sliepen met met 5 jongens op 1 kamer. Dat waren 2 stapelbedden en 1 tweepersoonsbed.
0: Ja, joh.
1: Ja. En hoe groot is die kamer? Ja, die kijk ik nog goed voor me. Ik denk 4x2 of zo.
0: Er
1: stonden alleen maar bedden.
0: Ja.
1: En verder, ja, binnen speelde je haast nooit.
0: Mm-hmm.
1: Hè, wat je nu allemaal hebt. Ik hoef alles niet op te noemen, wat ze allemaal hebben.
0: Mm-hmm.
1: Wij waren altijd buiten. Ja. Door de familie.
0: Ja.
1: Ja, vandaar dat alleen maar bedden stonden. En mijn zussen, die sliep met z'n drieën op een andere kamer. Dat was iets van 2x1. En dan sliepen ze met z'n drieën.
0: Ja.
1: En dan mijn vader en mijn moeder nog. Ja. Als je dat niet denkt...
0: Je komt er haast niet meer om, hè? Als je kijkt hoe die huizen nu zijn.
1: Nee.
0: Maar ook, want het huis is niet meer, volgens mij, is het nou nieuwbouw daar.
1: Nee, het is nieuwbouw.
0: Ja. En die zijn vast
1: de
0: een stukje
1: opzet is nog wel hetzelfde gebleven in de Nassaustraat, in Slikkerveer. Maar dat huis, het ouderlijk huis is weg, ja.
0: Ja.
1: Ja. Allemaal school ook. Maar dat is, daar komen we later wel op. Ja, elke school dat ik op gezeten heb... In Slikkerveer is allemaal weg.
0: Dat klinkt niet goed, Jan.
1: Nee.
0: Dat klinkt helemaal niet goed.
1: Nee, ze verbranden alles achter me.
0: Heel je verleden gaat gewoon verloren.
1: Ja. Ja, maar toch kan ik me wel goed herinneren. Hè. Maar ja, het is allemaal weg, ja. De peuterschool, was in de Nassaustraat. Dat is de Meuzenest, volgens mij heette dat. Later heb daar de padvinderij gezeten. Daarnaast had je de Irene speeltuin. Nou, daarna de lagere school, de eerste scene, de Sussoplein. Is ook niet meer, er staan allemaal huizen. Toen naar de LTS. Is ook niet meer, er staan ook huizen.
0: Ja.
1: En toen naar Rotterdam de school, ja.
0: Nou, dan komen we later nog wel eventjes op Rotterdam. Want we zitten nog lekker in Slikkerveer nu.
1: Ja,
0: Nog even lekker thuis dan. Je vader die werkte dan natuurlijk al in Slikkerveer. Dus daarom hadden jullie dat huis. Toen waren jullie al, denk ik, met een aantal kinderen. Ja, jij nog niet dan, want je bent de laatste. Maar toen was er al een aardig gezin, denk ik.
1: Ja. Ik ben nummer 9. En de oudste, We hebben met alle kinderen daar nog in de Nassaustraat gezeten.
2: Ja.
1: Ik geloof 1 jaartje toen ik er was. En toen is mijn oudste zus al getrouwd. Die is uit huis gegaan.
2: Mm-hmm.
1: Want mijn neef, mijn oudste neef, Ton, die is maar 1 jaartje jonger dan ik. En die heb mij met mijn vrouw in de klas gezeten. Kun je nagaan. Ja.
0: Dat
1: zo'n
0: een
1: grote
0: wereld
1: generatie kloven. Ja.
0: Absoluut.
1: Ja. Ja, dat was mijn oudste zus Lien. Die was na 1 jaar alweer weg. Dus ja, heel snel ging dat hoor. Ja,
0: misschien wel fijn, maar ik weet niet hoe dat is. Maar meestal volgens mij slaan broers en zussen elkaar altijd de hersens in.
1: Ja, nou, dat was toch meer kattenkwaad tegenover elkaar. Weet je wel, van nee, dat heb jij gedaan, maar niet ik. En dat soort dingen. Maar grote ruzies, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Want ik hoor, we hebben elk jaar nog een familiedag. Dat soort verhalen heb ik niet veel gehoord. Mm. En we praten er vaak over vroeger, hoor. Dat vinden we allemaal ontzettend leuk. Heel de familie Snijder vindt dat leuk om over vroeger al dat soort dingen, van die kattenkwaad dingen, alweer op te halen van hoe is dat allemaal geweest?
0: Dat heet ouderdom.
1: Ja, misschien wel.
0: Dat
1: heet
0: ouderdom, Jan. Maar dan wil ik wel een paar van die mooie verhalen van jullie kattenkwaad horen. Want, dat...
1: Ja, ik noem maar een gekke gaatje. Mijn broer ging in de bus naar Rotterdam en dan zat mijn zus ernaast. Dat was mijn broer Toon dan en mijn zus Beb. En dan liep Toon een poepie in. En daar stond hij op. Toen zei hij, nou, lekker Beb. Ga je hier zitten poepen? Ik ga wel daar zitten. Maar hij was het zelf. Dus ik kreeg mijn zus. Die keek al die mensen al. Weet je, van, ben jij? Hier zit jij? Allemaal van dat soort dingen. Van die leuke dingen allemaal. Ja, echt leuk.
0: Jan, breekie. Kanaaltje 14.
1: Ja.
0: Als je dan met z'n vijven op een kamer zit, hoe ga je dan met je bakkie? Want je hebt ge 27 MC't.
1: Ja, maar toen waren er nog maar 3 thuis, hè?
0: Oh,
1: in die periode. Ja,
0: je had er al wat weggewerkt.
1: Toen zat Henk nog op een andere slaapkamer en ik zat met mijn broer Wim op de grote slaapkamer. En dus toen had ik ruimte voor een 27 MC bakkie. Ja, ja. Dus Pietje Schrijvers.
0: Ja, was je fan?
1: Van Piet. Ja. Nee, eigenlijk niet, maar... Hij was op een gegeven moment de bolle van Zwolle en de beer van de Meer.
0: Ja.
1: En ik was de beer van Slikkerveer, want ik was ook keeper bij voetbalvereniging Slikkerveer.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: .
1: Vandaar die connectie. Toen zei ik, ik ben de beer van Slikkerveer. Nou ja, dan ben ik Pietje Schrijver.
0: Ik heb een beste broertje volgens mij gekend. Die noemde zich ook de beer van Slikkerveer. Dus volgens mij heeft Slikkerveer heel wat beren versleten.
1: Dat was een andere beer, want dat was een uitsmijter, hè, van de... Beste broertje.
0: Dat weet ik niet. Ja.
1: Dat was de andere beer van Slikkerveer.
0: Toen die nog 14, 15 was hoor. Ik weet niet of hij toen al smeet. Maar en of het dezelfde is, weet ik ook niet.
1: Ja, ik denk het wel. Hoor.
0: Ja, joh. Ja. Prachtig. Ja. Nou, daar moeten we nog eens een keer apart over gaan praten. Om dat bij te kletsen. Je bent daar natuurlijk dan bij het Mezenes geweest. En de CNS heb je gezeten, vertel je net.
1: Ja.
0: Weet je nog een paar leraren uit die tijd?
1: Ja, meneer Van Vliet. Dat was de hoofdleraar. En dat was wel het laatste jaar hadden we die in de 6e klas. Mocht ik ontzettend veel van. Mocht ik altijd papier halen in het grote magazijn. Ik had al wel privileges om hier en daar wat te doen hoor. Ik kwam vaak op de bovenkamer, boven de grote ingang. Daar had je ook een christelijk koor, heb ik ook op gezeten. En dan had je de uitvoering in de bovenzaal, noemen ze dat. Wat heet het nog meer? Meester van der Poel. Die was dan klas 4. Later is dat groepen.
0: Mm-hmm.
1: Juffrouw van de Toren. Die woonde schuin tegenover ons in de Nassaustraat. Dat was ook een juffrouw.
0: Dat is ook niet goed, dan kan je weer niet spijbelen.
1: Nee, maar dan konden ze zien of je vroeger naar bed ging. Hè? Want dan kreeg je de andere dag te horen.
0: Dat kan toch niet met al die broers en zussen?
1: Ja, juffrouw van Toren, meester van de Poel. Ja. Meester van hetzelfde in groep 5. Ja, en wat hebben we nog meer? Ja, je had een handwerkjuffrouw. Daar ben ik even de naam van kwijt. Maar juffrouw van de Toren. En vooral meester Van Vliet. Die het laatste jaar, daar staan we echt goed bij.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en vroeger had je dan meester De Gooier. Dat was de hoofdonderwijzer. Dat eigenlijk voor mijn tijd. Maar die heeft mijn broer nog geholpen. Want die had toen een ongeluk gekregen. Naast de school had je een groot grasveldje op de Oranjestraat. En daar gingen we altijd voetballen. Mm-hmm. En daar tegenover woonde bovenmeester De Gooier. En mijn broer die schoot de bal over de Oranjestraat. En toen de tijd was de Oranjestraat ontzettend druk. Want daar reed de bus ook nog een keer.
0: Ah, ja.
1: Helemaal rechtdoor toen naar de dijk.
0: Ja.
1: Die kreeg toen daar een ongeluk. Want die stak over. En die liep gelijk weer terug. En toen kwam er de bus dan. Dus die werd geraakt door de bus.
0: Ja.
1: Helemaal bewusteloos. En toen heb meester De Gooier geholpen. Voordat de ambulance kwam.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dat maakt indruk, hè?
1: Ja, dat mag. Ja. Dat vergeet je nooit meer.
0: Nee, want het
1: ik
0: is
1: was dan nog wel iets jonger natuurlijk, kleiner. Ja. Maar die verhalen, want dat, ja, krijg je, dat komt later weer terug natuurlijk. Hè? Ja. Want hij heeft natuurlijk, geloof ik, een paar dagen in coma gelegen in het ziekenhuis. Oh, hij heeft echt slecht gelegen. Ja, Henk is dat. En ja, dus elke keer als je daarover weer begint, ja, dan komt meester De Gooier weer in het verhaal voor. Dat, ja, vergeet je nooit meer. Nee.
0: Gek is, is iemand aan het meester, dan heeft dat toch een andere vorm dan als je iemand,
1: ja,
0: ziet helpen.
1: Ja, ja, maar het was ook volgens mij een hele aardige, heel behulpzame. Hè? Wat je vroeger heel vaak had, weet je wel. Van, ja, nee, niet alleen de meester, maar ook gewoon een mens die families helpt. Hè? Ook in de privé, dat soort dingen.
0: Ja. Aan de Nassaustraat woonde hij om de hoek van het Margrietpleintje.
1: Ja, ja.
0: Dan zou je vast wel het een en ander hebben versleten, behalve dan met je clubhuis.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kon ook heel goed opschieten met alle winkeliers. Met de groenteboer, Kees Scheurwater. De Heide Bakkerbakker. Hokker, die heb ik dan niet gekend. Maar dat was dan voor Joop van Vliet. Nou, Joop van Vliet, toevallig ben ik paar jaar geleden nog tegengekomen, want die inmiddels al gepensioneerd natuurlijk. Ja. Hij woont nog op Rijssoord. Ja, ja, daar kon ik het ook al enorm goed mee opschieten. Ja, wat hebben we nou? Jan de Kapper.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hoe komt het dat je als jong ventje dan al goed kan opschieten met?
1: Ja, ik weet
0: mensen?
1: Het niet. Is misschien wat, zag ik er toen al potentiële sponsors voor 3x2. Nee,
0: ja,
1: ik weet
0: ja,
1: het niet.
0: Ja, ja, ik hoor het.
1: Nee, maar ik weet niet. Ja, misschien. Ik hielp ook bij Kees Scheurwater. Hebben Wim geholpen. En ik, Henk ook, geloof ik nog.
0: Uh-huh.
1: En ja, zo om een centje bij te verdienen, weet je wel. Uh-huh. En ja. En ik moest altijd boodschapjes doen voor mijn moeder.
0: Dus je kwam er binnen?
1: Ja, dus ik kwam heel vaak bij Scheurwater. En dan boodschapjes doen. En dat werd dan opgeschreven. En vrijdags werd dat pas afgerekend.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat hield Leni Scheurwater. Die stond achter de kassa. Die hield dat bij. En dan vrijdags werd dat afgerekend. Als er geld was.
0: Ja.
1: Ja, want dat geloof ik, dat weet je, denk ik ook wel. Dan kun je wel op je briefje dan. Als je 9 kinderen hebt, dan en je vader is maar een gewone lasser. Een hardwerkende man.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet elk dubbeltje omgedraaid worden. Dat begrijp ik.
0: Dat begrijp ik. Ja, ja. Ja. Maar goed, ik kon jou niet voor die winkel laten staan met lege handen natuurlijk.
1: Nee. Je weet dat vroeger was je allemaal veel meer vertrouwen qua winkeliers en mensen die daar boodschappen kwamen doen. En,
0: je woonde om de hoek, Jan. Iedereen kon je. Dus
1: ja,
0: wat wou je nou?
1: Iedereen kon je.
0: Precies.
1: Daarom. Ja.
0: Dat is makkelijk zat.
1: Ja.
0: Waren je ouders eigenlijk aardige mensen?
1: Ja. Ja, mijn vader is wel vroeg overleden. Toen was ik nog maar 16. En mijn vader was 59. Toen is hij overleden aan een hartaanval. Die was al helemaal afgekeurd. Hartpatiënt. Had ook operatie gehad. Had kanker gekregen aan zijn bijbal. En is in november, december geopereerd in dat jaar. Heeft hij een zijuitgang waar de urine dan aankwam. Nou, dat heeft me helemaal verzwakt. Toen zijn we in de zomervakantie daarna op vakantie gegaan naar Handel. Camping de Rode As in een caravan van bouwbedrijf Evers.
0: Mm-hmm.
1: Daar werkte mijn broer. En toen kreeg hij weer een hartaanval en toen was het... Ja, dat duurde veel te lang met de ziekenwagen. Toen was het, 56 was hij nog maar.
0: Dus geen leeftijd, hè?
1: Nee, moet je me denken. Die leeftijd ben ik al voorbij.
0: Ook dat. Heb je daar al aan gedacht toen je 56 werd?
1: Ja, ja. Bijna iedereen. Allemaal broers en zussen, ja. Die hebben daar allemaal aan gedacht. Ja, nou ben ik 56. Ja,
0: en nu? Pa.
1: En nu, ja. En mijn moeder, oh, die was zo lief. Die is 91 geworden, gelukkig. Ja, dat was een echt lieve vrouw. Maar ja, die was zo zorgzaam. Maar ja, die heeft jaren voor 9 kinderen gezorgd. Dat was echt een lieve vrouw. Op het laatst had ze ook wel de nukjes. Door de ouderdom. Hè, dat krijgen ze allemaal, weet je wel. Ja, hallo. Maar in de grondslag was ze heel lief, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Dat is wel heel fijn.
1: Ja. En ik was Jantje, de laatste. Het lievelings...
0: Ja, echt? Ja, nog gezond als kind ook? Of?
1: Ja, ik was... Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik was het lievelingetje.
0: Oh.
1: Ik ging... altijd 1 keer in de week, zo door de weekse dag, vanuit mijn werk even langs mijn moeder en dan even een bakkie of een biertje doen. En dan had ze altijd olienootjes voor me. Nou, ze staan al klaar hoor, staan in de kast. Pak maar, joh. Ja, dat was voor Jantje.
0: Dat was Jantje, de jonge Jantje dan natuurlijk.
1: Ja, jonge Jantje. Ja, ja. Ja,
0: want op een gegeven moment kreeg je eigen familie, maar daar komen we ook later op terug. Ja. Voordat we verder gaan praten, want ja, de tijd gaat heel snel als je zo bezig bent. En dan heb je alleen nog meer je jeugd gehad.
1: Ja.
0: Ik heb zendtijd uitbreiding gevraagd inmiddels.
1: Okay.
0: We gaan een stukje muziek draaien.
1: Oh, leuk.
0: We hebben altijd in het midden van het programma een plaat die de gast uitkiest. Kan alles zijn.
1: Ja.
0: Maar dan is de vraag natuurlijk, wat gaan we draaien?
1: Ik zat te denken, dat heeft te maken met mijn oudste zoon. Dat is van Marco Bussato, De Vlinder. En dan moet je goed naar die tekst luisteren.
0: Ja.
1: We hebben met mijn oudste zoon, misschien komen we er straks later op. Die hebben toen de diagnose gehad dat hij ADHD, PD-NOS kreeg. En daar had mijn vrouw best wel moeite mee. En dat plaatje, heel die tekst, die slaat op die periode van ons leven. Ja.
0: Vandaar.
1: Vandaar.
0: Borsato.
1: Borsato.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker met Aad Hoogendijk.
1: Het is niet alleen, want Jan Snijder zit tegenover mij en die is vandaag de gast in dit programma. En Jan, die kennen we vooral vandaag de dag dan als de voorzitter van 3x2, sinds kort, maar toch. Maar de man heeft nog zoveel meer gedaan, heeft ook bekendheid verworven in het voetbal. En weet ik veel, wat heb je allemaal eigenlijk niet gedaan waarmee je niet bekend bent geworden, Ridderkerk?
2: Ja, ik heb geen domme dingen gedaan. In aanraking gekomen met de politie. Daar herken je me niet van.
1: Nee, maar niet van de rest.
2: Ja, ik heb wel een hoop mensen, ja. Dat moet ik heel eerlijk zeggen, ja.
1: We waren blijven steken in Slikkeveer bij je jeugd. De Nassaustraat hebben we benoemd. Maar ik weet niet of je altijd in de Nassaustraat hebt gewoond, eigenlijk.
2: Nee, ik ben toen getrouwd. In 86 ben ik getrouwd met Paulien de Ruiter. Die woonde aan de Ringdijk. Wij noemen net over de dijk, noemen we dat. Bij de Pit van Gent woonden ze vlakbij. En toen zijn we gaan wonen in de Van Aalrooistraat.
1: Vlakbij.
2: In Slikkeveer.
1: Vlakbij.
2: Dat is vlakbij.
1: Ja, ja.
2: Toen kon je aanlopen.
1: En dat deed jij ook, want je ging
2: broodjes halen. Ja, en fietsen. Hè. Ja, want ik had toen nog geen rijbewijs. Ja, we zijn heel pril begonnen in een flatje bovenin helemaal. Hartstikke leuk. En hoe lang hebben we daar gewoond? Niet lang hoor. 2,5 jaar, geloof ik. Ja, 2,5 jaar maar.
1: Oké.
2: Okay. Ja. En wij hadden heel graag... Nou ja, dat kijk je niet van op. We hadden heel graag een kinderwens. Mm-hmm. En dat ging heel snel. En toen dachten we... Nou, dan moeten we ook iets groter huis. En toen konden we die flat... Die prijzen gingen enorm omhoog. Toen die tijd ook. Vergeleken bij nu was dat maar een kleine verhoging. Want tegenwoordig gaan ze geloof ik 50.000 eroverheen. En toen hebben we een huis gekocht in de Rosmolen in de Rivliet. En daar is Brian toen geboren.
1: Ja, daar is de oudste zoon. In die hoek woon je nog in Verdrietvliet.
2: Ja, ja, ja. In het huis woon ik nog. Heel lang al. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Is ook een hey, hoe oud was je toen je elkaar leerde kennen?
2: Nou.
1: Want je zei het was jong en pril.
2: Ik denk al, toen was ik, nou, voordat ik een brommer kreeg, ik denk dat ik 15 was. Toen leerde ik Paulien al kennen. Ja.
1: Oh, dus je hebt elkaar heel lang gekend al.
2: Ja, want ik kwam altijd bij de buurjongen van Pien. Dat was Joost van Driel. En dan zaten we altijd in de schuur aan brommels te rommelen. En een beetje, ja, je tijd te verdoen, zeg maar, weet je. Nou, in het begin was het nog niet de klik dat ik zeg van... Nou, dat is een leuk meisje, dit en dat. Maar ik kon ze natuurlijk wel, want ja, de buur was de buurmeisje. Ja. Die zag ik dan af en toe wel eens. En na een jaar of twee werd het een beetje serieus, ja. Ja.
1: Zo gaat het.
2: En wij hebben nog ouderwets, zijn we nog verloofd. Zijn we nog samen op vakantie gegaan naar... Centerparks in Limburg, de Lommebergen. Ja, de Lommebergen. Hebben we 2 weken op vakantie geweest omdat we verloofd waren.
1: Oh.
2: Ja.
1: En een ring natuurlijk, hè? Een mooie ring.
2: Ja, een mooie ring. Die heb ik gekocht, dat weet ik ook nog wel, in Barendrecht bij een juwelier. Ja, hoe die heet, dat weet ik niet.
1: Niet in de kerk?
2: Nee, niet in de kerk. Nee, dat had Pien weer uitgezocht. Nee, daar heb ik een mooie ring gezien. Dan gaan we daarheen, joh. Kun je maar net houden.
1: Ja. Jullie op pad.
2: Ja,
1: op de fiets.
2: Op de fiets, ja, want ik had geen auto. Nee.
1: Eigenlijk best wel jammer als je een auto hebt, hè. Want als je altijd fietst, is het toch wel lekker.
2: Ja, ja. Je wist niet beter. Mm-hmm. Boodschappen doen op de fiets. 4 tassen aan je stuur. Dat ging gewoon. Ja. Maar je ging ook wel lokaal. Want ik kwam ook vaak toen we in de Veranrooistraat gingen we altijd boodschappen doen bij Verschoor. Ron Verschoor kon ik heel goed. Dan zei ik, joh, iemand dit eens proberen, dat eens proberen. Allemaal lokale mensen. En dat heb ik toch meegenomen. En dat heb ik nu nog steeds. Hè, in de vorm van nu het voorzitterschap van 3x2. Dus allemaal, al de sponsoren zijn lokaal. En als we wat terug kunnen doen, kopen we ook weer lokaal. Steun elkaar.
1: Ja.
2: En vooral tegenwoordig is dat nog veel belangrijker. Maar dan hebben we het over tegenwoordig. Moet eigenlijk nog in het verleden blijven.
1: Ja, toen bestond het allemaal nog niet.
2: Ja, ja.
1: Dus,
2: maar alles deed je lokaal.
1: Ja, vanzelfsprekend.
2: Ja.
1: Eigenlijk. En dat kon je dus ook aanfietsen.
2: Ja, dat kon je aanfietsen.
1: En alleen ja, je moest op een gegeven moment kreeg je... Nou nee, voordat we op de baan komen. Je had nog een technische opleiding. Was volgens mij ook in Rotterdam.
2: Ja, MTS Christian Huygen, fijnmechanische techniek heb ik gedaan, ja. Heb ik niet afgemaakt. Nee.
1: Was het een vervelende school?
2: Nee, het was een hele leerzame school. En ik heb het best naar mijn zin gehad. Leuke jaren. Alleen, ja, ik had er op een gegeven moment hakken gewoon geen zin meer in.
1: Mm.
2: Ik was toe aan wat centjes. En ik wou de wijde wereld in en ik wou maar gaan werken. Toen ik daar op school zat, heb ik ook nog een paar jaren bij Sevel Sander Smit gewerkt. Op de zaterdagen en in de vakanties. Heb ik ook een hele leuke tijd gehad. Ik heb ook een hoop geleerd. Leren fileren. En het was een enorme grote viszaak. Dus daar kon je ook heel veel leren. Maar ja, de MTS. In het examenjaar ben ik gewoon gezegd, nou stop het mee.
1: Okay.
2: Ik heb er geen zin meer in.
1: Okay. Dat is wel een onverwacht
2: heel
1: jaar.
2: Raar. Ja, echt heel raar. 3 jaar gewoon overgegaan en alles gedaan. En het laatste jaar zeg ik, nee, het hoeft mij niet meer.
1: Nee. Dat zal gezeur hebben gegeven.
2: Nou ja, mijn vader was er toen al niet meer natuurlijk. En dat was mijn oudste broer, Toon, die was voogd. Ja, die heeft toch wat stevige woordjes tegen me gezegd. Maar ja, hij zegt, ik kan je niet verplichten. Je doet het zelf. Maar ja, toen ben ik gaan werken. Bij machinefabriek De Groot in Rotterdam. En als ik zo terugkijk naar wat ik nu doe, ik zit nog steeds in hetzelfde vak. Ja, ben ik toch nog goed terechtgekomen.
1: Nooit spijt gehad?
2: Nee.
1: En toen en nu nog steeds op de fiets naar je werk, hè?
2: Ja, ik ga
1: dat
2: nu,
1: moet gezegd worden.
2: Als ik niet de hond naar de oppas moet brengen, ga ik altijd op de fiets.
1: Ja. Ja. Ook als het regent.
2: Als het morgens regent, dan ga ik met de auto. Sorry.
1: Dit heb ik niet gehoord. Wat jammer nou. Maar goed, je had al jong een vriendin en dat ging goed. Jullie gingen naar op een gegeven moment verhuizen naar de Rosmolen dan via de Van de Anrooistraat.
2: Ja.
1: En ja, goed. Dan zit je al wat meer in het leven. Je wordt volwassen. Je hebt een vaste baan, denk ik.
2: Ja.
1: En je wilde kinderen.
2: Ja, toen kwam de eerste uit Brian. Die is thuis bevallen. Een geweldige beer van een gozer.
1: Net als pa?
2: Net als, als ik, ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En de tweede, die kwam 3 jaar later. Dat was Jeffrey. En dat was een spring in het veld. Die wilde altijd buiten spelen. En die kon nog een beetje goed voetballen ook. Met Jeffrey ben ik toen die tijd in contact gekomen met Rijshoort. Ondanks dat ik een verleden had bij Slikkerveer. Die zei zelf, joh, papa, ik wil gaan voetballen. En ik ga samen met de buurjongen. Ik zeg, nou, waar gaan we naartoe? En ik wou dat niet opdringen.
1: Mm-hmm.
2: Mijn verleden lag bij Slikkerveer. Hij zei, nou, we gaan bij Rijshoort voetballen. Ik zei, nou, hartstikke leuk. Nou, het eerste jaar daar gegaan. En ja, dan zien ze aan je of ze het ruiken of zien van, nou, kun je ook niet wat doen, vrijwilligers. Dus, nou, daar heb ik toen 10 jaar ook vrijwilligerswerk gedaan. Leiding, keeperstrainer, scheidsrechter, jeugdbestuur. Ja, hele sociale, geweldige vereniging. Moet ik eerlijk zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Altijd ook bijzonder actief.
2: Ja. Met maar het is niet alleen een voetbalvereniging. Het is natuurlijk ook een groot buurthuis voor heel Rijshoort natuurlijk.
1: Eigenlijk wel, hè?
2: Ja. Als ik dan alleen maar denk aan het evenement van de Seniorendag. Ja, dat is uniek daarom.
1: Ja.
2: Dat is heel geweldig geregeld. Ja.
1: En de verstandelijk beperkte natuurlijk.
2: Ja, ook nog eens een keer. Ja.
1: Heb je dat nog meegemaakt?
2: Ja. Ja. Daar kwam André van der Linden ook weer tevoorschijn met Help is een Handje.
1: Ja.
2: Die was ook in de combinatie met het verstandelijk gehandicapt. Met het carnaval, zeg maar. Ja, wie kwam je dan meer tegen? Ja, gewoon geweldig geregeld. Ook voor de jeugd. Maar het is een hele sociale vereniging. En daar heb ik heel veel van geleerd ook.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En dat sprak me natuurlijk aan, want zo ben ik ook.
1: Mm-hmm.
2: Echt met elkaar iets doen. Dat is gewoon geweldig. Dat is heerlijk.
1: Ja, dat stopt nooit, hè?
2: Ja, nee, dat stopt nooit. Nee, als je dat in je hebt, En je krijgt meerdere mensen die om je heen dat gevoel ook hebben. He, dat zie je bij 3x2. En daar zag je het ook. Ja, dan ben je meegezogen. Dan deed je steeds meer. Dat vond je geweldig. Ja. Ja, heel leuk.
1: Je gaat niet op je oude dag straks nog een keertje bij de biljartvereniging, toch?
2: Nee, dat geloof ik niet. Ik ben wel als oude... Ja, ik word wat ouder vooruit. Ik geef het toe. Ik ben weer af en toe aan de zijlijn. Zo, nee, aan de waterlijn aan het vissen.
1: Oh, maar er zijn wel toch niks aan. Er zitten geen ballen bij, niks.
2: Nee, maar gewoon even relax. Gewoon even niks aan je hoofd. Gewoon even staren naar het dobbeltje en af en toe een visje vangen.
1: Toch ligt aan jou dat wel, dat relaxen.
2: Ja,
1: rust.
2: Rust. Even rust. Als je altijd bezig bent, je komt thuis. Mevrouw zegt het wel eens. Zo, heb je niks te vertellen? Nee, ik wil even rust.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Maar ja, ik kom graag thuis. Want ja, daar heb ik natuurlijk mevrouw Pien. En twee kinderen dan. Maar vooral Pien. Ja, als ik die niet had, had ik dit allemaal niet kunnen doen.
1: Nee,
2: dat is gewoon een geweldige, geweldige meid. Die ziet gewoon wat ik nodig heb. En ze vindt het allemaal goed. En als het iets te veel werd, dan zei ze... Nou, zullen we nu weer even een tijdje even rustig thuis blijven? Want ja, je bent al zoveel avonden weg. Nou, is goed voor meisje. En ja, hij kent gewoon heel goed met de vinden.
1: Mm-hmm.
2: Altijd, als je al samen gaat behangen en je krijgt geen ruzie en het behang komt er netjes op, dan heb je een goede verstand.
1: Ja, en het is allebei gelukt.
2: Altijd. Dat zeggen wij altijd tegen elkaar.
1: En hoe vaak behangen jullie?
2: Nou, als je weet, ik denk om de 2 jaar.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, want Pien houdt al van veranderingen. Ze zegt, nou, het wordt wel eens tijd. En dan willen we weer een ander kleurtje. En dan gaat er weer een
1: andere. Oh, dan moet de bank naar de andere kant. En de televisie op een andere muur. Ja,
2: daar gaat de hup. Zie je dat.
1: Oh, maar dan moet je als man wel liggen.
2: Ja, ik heb het van mijn broer geleerd, hè.
1: Ja?
2: Dat heb je als je zoveel broeren hebt. Ja, Kees is dat. Die is schilder geweest. Dus ja, daar heb ik het van geleerd. Zo mooi behangen.
1: Ik bedoel het klussen niet. Ik bedoel vooral, het moet je als man liggen dat je een vrouw hebt die regelmatig verandert. Die zegt van, maar mijn bank staat goed en ik kan mijn voeten op tafel leggen.
2: Als ik zoveel vrijwilligerswerk doe, mag zij elk jaar wel het huis een beetje veranderen en de kleuren veranderen. Want dat vind ik allemaal prima.
1: Ja,
2: dat is haar domein.
1: Heerlijk. Maar je komt thuis bij vrouw en kinderen, zei je.
2: Ja.
1: Zijn je kinderen nog thuis?
2: Ja, nog wel, ja. De oudste, Brian, die heeft Peter Nostan. Die hebben een rugzak. Dus die wordt voor de helft betaald door de gemeente. En de andere helft door de plus. Dus die zie ik niet heel snel de deur uitgaan. Ondanks dat hij heel graag een vriendin wil hebben. Dus die blijft voorlopig nog wel thuis. En die jongste, die heeft sinds kort een huis gekocht in de Abelensdam. Een klushuis.
1: Terug naar de andere kant van het water.
2: Ja, die gaat terug naar de andere kant van het water, ja. Mede doordat de prijzen daar wat lager liggen voor de starter.
1: Logisch.
2: En daar zijn we nu volop aan het klussen. En de verwachting is dat er in januari dan ze uit gaan vliegen. Om zo gezegd, En dat naar, hoe oud is die nu? Hij is nu 25.
1: Dus het wordt wel tijd.
2: Maar de markt was gewoon enorm booming. Mm-hmm. Alles was veel te duur. Had nog een contract. Had nog geen vaste aanstelling. Dus geld lenen was moeizaam een paar jaar geleden. Maar nu, het is gebeurd. En in januari gaat die uitvliegen. Hartstikke leuk.
1: Spannend voor papa en mama.
2: Ik ben zo hard bezig en ik heb er nog zin in ook. Mm-hmm. Thuis doe je meestal niks. Maar voor je zoon of buiten de deur of voor de buurman ga je altijd als de brandweer.
1: Meestal, hè?
2: Ja, dat is typisch Snijder ook, hoor.
1: Maar goed, maar zodra er eentje de deur uit gaat, wordt het stil in huis, hè?
2: Ja, maar we hebben de oudste nog.
1: Ja, ik weet niet of die druk genoeg is.
2: Ja, in zijn eigen wereldje.
1: Mm-hmm.
2: Ja, die houdt van gamen en nog eens gamen. Dus,
1: Maakt hem niet bijzonder. Dat doen ze allemaal op die leeftijd.
2: Ja, maar dat is toch zijn wereld. Maar het is ook een sociale jongen natuurlijk. Hè? Want als je gaat vragen bij de plus van... Brian, voor iedereen aandacht. Doet bezorging. Nou, alle klanten. Oh, leuk Brian, ben je er weer? En dit en dat. Dus zo, ja, die hebben het hart ook op de goede plek.
1: Ja,
2: daar ben ik blij mee.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Dus je bent gewoon een trotse papa.
2: Ja, zeer zeker, ja.
1: En zo hoort het.
2: Zeer zeker.
1: Zo hoort het. Mooi om te horen, man.
2: Ja,
1: ja, absoluut. Zullen we nog even wat anders gaan doen? Zullen we even op vakantie gaan, leuk?
2: Ja.
1: Want je hebt een Hardenberg opgeschreven op het briefje. Ik weet niet waarom, maar dat heeft misschien een goede indruk gemaakt.
2: Ja, daar zijn we. Ik weet niet hoe we daar terechtgekomen zijn. Volgens mij heb Pienat uitgekozen. Een camping. De Rode As. Nee, pardon. De Zandstuwen. En die deden zoveel leuke dingen van kinderen van, ja, zeg maar van 1 tot 12 jaar. Een heel programma. Echt geweldige camping. Mooi. Sanitair was super schoon. Daar hebben we zoveel plezier. Zelfs de jongens nu, die zijn nu 25 en 28 jaar, die zouden nu nog een week naar de Zandstuwen willen. Mm-hmm. Zo'n leuke camping is dat. Enorm verbeterd. We zijn afgelopen jaar nog wezen kijken daar. Hebben ze weer een hele nieuwe receptie gemaakt en zo. Ja, daar hebben we zoveel plezier aan beleefd daar. Mm-hmm. Ja. Maar die deed je ook net zoals ik bij de voetbal, bij 3x2. Kobus was een uil. Dat was het teken van de camping. En dan had je Berk en Bella. En je had een toneel. En 's morgens kon je knippen en plakken. En er was een speurtocht. Het was heel de dag voor die kinderen wat te doen. Nou, op my life geschreven natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus die Kobus, die reed elke avond rond over die camping heen. Om die kinderen te verzamelen. Maar er zat altijd één persoon in. En wie heeft daar natuurlijk ook in gezeten? Ik moest ook weer in het pak van Kobus. Ja, dat vind ik dan leuk. Ondanks dat ik op vakantie was.
1: Maar dat is jou met de paplepel ingegooid, denk ik. Want je vertelde ook dat je in je jeugd op campings was.
2: Ja.
1: Met je ouders.
2: Ja.
1: Dus dat is wel een ding wat jullie ligt.
2: Ja, dat is toch wel een grote rode draad, Aad.
1: Ja, ja, ja.
2: Merk ik nu wel, als je erover gaat praten, ja.
1: En nou je 60 bent, nog steeds?
2: Nou, we

0: En Pien houdt dan voor rust. Die doet nog lekker een boekje lezen. Ja, dus... Ja, maar ook... we zijn ook wel eens naar Frankrijk geweest. Een paar keer. Ook een prachtig land. Een keer naar Italië. Daar zou ik nog een keer naar terug willen. Italië was echt leuk. Dat was toen, toen we 25 jaar getrouwd waren. Zijn we met z'n vieren lekker naar een week naar Italië geweest. Ook een heel mooi land. Ja, Spanje. Toen waren we nog niet getrouwd. Zijn we samen een keer naar Benidorm geweest. Maar ja, dat hoeft voor mij niet meer. Mm. En Pien houdt niet zo van die bloedhitte. Nou, tegenwoordig is het allemaal 40 plus.
1: Ja.
0: Dus daar ga je. Maar we zouden wel graag naar een Schotland of naar Scandinavië.
1: Ja.
0: Sapies dan. Ja. Maar dat is dan als je dan...
1: Volgend jaar wordt het alweer iets makkelijker.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Dan heb je er eentje de deur uitgewerkt. Ja, dus dat doe je goed. Ja,
0: maar als er geen vakantie is... Want ja, ik deed een hoop vrijwilligerswerk. In die periode deed ik een week 3x2. En dan een week in je jeugdland. En dan, nou ja, dan waren we een weekje thuis en dan gingen we weer werken.
1: Ja.
0: Maar
1: ja. Mogen we niet vergeten dat je zoveel jeugdland hebt gedaan. Dat is ook een poos geweest.
0: Ja, ik denk een jaar of vier, drie, vier.
1: Oh, valt nog mee. Ik dacht gewoon een jaar of tien.
0: Mee, hoor, dat valt wel mee, ja. Maar ja, misschien heb ik wel veel indruk gemaakt.
1: Ja.
0: Maar ja, dat deed ik bij jeugdland deed ik op vrijdag vier op een rij.
1: Oh.
0: Was dat vier op een rij?
1: Ja, dat kan.
0: Ja, met het hele grote bord. Ja. Ridderkerk kampioenschap vier op een rij. Had ik ook weer zo'n microfoon van mijn snuffert. En dan maakte die kinderen weer een beetje enthousiast. Kop, kop, kop. Finale op de vrijdagmiddag. Dus misschien daarom.
1: Ja.
0: Ja. Maar ook een heel leuk evenement. Bestaat ook alweer 50 jaar. Dat was dit jaar. 50 jaar jeugdland. Onwijs leuk. En ik geloof dat Gerrit Slijmers. Nou, ik weet niet hoe lang het doet. Maar die zitten niet ver vandaan van die 50 jaar. Nee, zo lang... ja.
1: Respect.
0: Ja.
1: Respect.
0: Ja, maar dat heb ik ook toch altijd. Hè, maar dat heb je ook gehoord met de toespraak bij 3x2. Hoeveel respect daar ook voor al die vrijwilligers heb. Hè, ik voel het, wat ik heb. En waarvoor ik het doe. En ja, van anderen voel je dat niet. Maar je ziet het wel. En ja, daar heb ik wel respect voor, ja.
1: Ik ga je nog even zo aan het eind van het gesprek proberen uit de tent te lokken. Want we hebben het nou over je gezin gehad. We hebben het over thuis bij jullie gehad. Op mijn briefje staat ook nog wat mag niet ontbreken in het gesprek. De familie.
0: Ja,
1: maar je hebt ook de opdracht gehad dat je geen familiegeheimen mag onthullen.
0: Ja,
1: hoe moeten we dat nou doen?
0: Ja. Bij de voetbalslikkerveer weten ze precies wat we bedoelen. Wat een typisch Sneijder voorval is geweest. En dat daar zit, laat ik het zomaar zeggen, laat ik het cryptisch zeggen, daar zit een luchtje aan.
1: Is dat alles wat je gaat vertellen?
0: Ja, dat...
1: Dan moeten we straks weer van
0: Wingen
1: nog gaan bellen.
0: Ik geloof dat het echte slikkenveerder, die misschien zit te luisteren, die weet precies wat ik nu bedoel. En allemaal broers weten nou precies wat ik bedoel nu.
1: Ja, maar goed, ik zit hier nu natuurlijk nu een beetje met twee vragende ogen naar jou te kijken. Dat vind ik toch wel een beetje jammer. Ja, je hebt aangezegd, Jan.
0: Nou, dat lucht... Ja, je ruikt ze.
1: Ja?
0: Ja, dat is het.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Laat het maar ophouden dat je je schoenen hebt uitgetrokken.
0: Ja.
1: Nou goed, het voetbal is denk ik een beetje klaar voor je, het vrijwilligerswerk.
0: Ja, ik doe nog wel bij Slikkerveer elk jaar Nederlands kampioenschap voor Pathé. Dat is, er komen alle vestigingen van Pathé komen... voetballen bij Slikkerveer.
1: Oh, gaaf.
0: Dat is eigenlijk een bedrijfsuitje. Dat organiseer ik samen met de vrijwilligers van Slikkerveer. Maar ja, dat heb ik toen overgenomen van Marcel, die toen overleden is. En dat heb ik nu 10 jaar gedaan. Ja, en dat blijf ik doen. Dat is een kindje, ik heb een goede verstandhouding met die manager, Walter van der Beek van Pathé. En dat gaat goed. Er komen ongeveer 450, 500... opgeschoten jeugd, noem ik het maar.
1: Ja, ja.
0: En dan alles wordt betaald door Pathé. Nou, dan hebben we een prachtig toernooi. We hebben s'avonds muziek met een DJ. We hebben een hele grote barbecue. Ja, echt een feestje elk jaar weer. Ja.
1: Je gaat op je oude dag toch niet al afbouwen nu, hè?
0: Nee, voorlopig nog niet. Want je weet dat je als je als voorzitter opgeeft bij 3x2, daar minimaal 3 jaar aan vastzit. Maar 3 jaar is al kort. Hè? En je hebt het gehoord wat de burgemeester zei. Zullen we er 10 van maken, Jan? Nou, vooruit dan. We maken er 10 van.
1: Nou ja, oké. Okay, dan kun je voorlopig vooruit.
0: Hè? En dan kun je voorlopig vooruit.

0: Mooi om daarmee te eindigen. Ja, want ja, helaas zit onze zendtijd er alweer op. Ja. Maar het was een mooi gesprek. En ja, over 3x2 en over vrijwilligerswerk. We kunnen er nog 1000 jaar over praten.
1: Ja, zeer zeker.
0: Dat doen we een andere keer weer eens.
1: Aad, ontzettend bedankt.
0: Jij bedankt. Vandaag was onze gast Jan Snijden. Nog een fijne zondag. U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Goedemiddag beste luisteraars, fijn dat u luistert naar Radio Ridderkerk. Het is weer zover hoor, dit is Starlight Souvenirs. Ja, en ik zei, het is weer zover. Alexander en ik zitten weer in de studio. Alexander zorgt voor de techniek. Heeft ook muziek meegenomen. En doet het nodige speurwerk voor muziek dat u straks gaat horen. Maar dat vertellen we later. Mijn naam is Roeliert Jong. En we hebben er weer ons best gedaan om u een leuk uur te bezorgen. We beginnen redelijk voortvarend. Stevig. Beetje wel. We gaan naar Petra Berger, want in 2006 brengt zij het album Here and Now uit. En we gaan naar het titelstuk luisteren. Veel plezier vandaag.

Zo dan. Ik dacht dat is een leuk begin voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. Een geweldig album dat ze in 2006 uitbracht. Petra Bergen, Here and Now. U hoorde het titelstuk ervan. Het is alweer een paar jaar geleden dat ze weer zo'n soort album heeft uitgebracht. En ik ben benieuwd of er nog eens een keer wat gaat komen. Ze is nog wel bezig hoor in de muziek. Iets heel anders nu. Arnoud en Sander Brinks, die laten wij regelmatig horen, is het duo Tangerine. Maar nu hebben ze iets aparts gedaan, want ze hebben een samenwerking zijn ze aangegaan met Gospel Choir uit Amsterdam en dat heet Zo. En ik ben er nu pas achter gekomen dat dat Zuidoost betekent. Dus uit Amsterdam Zuidoost komen ze. Ontstaan in 2010 en dan vinden we ook namen als Birgit Nieuwers en Sirma Rous daarbij. Ze wonnen toen Korenslag. Nou, ondertussen bestaan ze nog steeds. En zijn ze samen gaan werken met Tangerine. Iets wat je niet zomaar zou verwachten. Maar die nieuwe single die is uit is. Die is leuk om aan te horen. Ik zou zeggen, hier komt die Work for That Love.

is een nieuwe single van Tangerine en a gospel choir, zo, met een uitroepteken. Work for that love. Het is ontstaan omdat de mensen, vinden zij, de behoefte om verbinding en begrip te creëren in een tijd waar we te snel tegenover elkaar staan. En dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Moeite doen om toch met z'n allen te kunnen samenleven, ondanks dat we verschillend over dingen denken. Dat was Tangerine en zo. We gaan iets heel anders doen. We gaan naar een dame waar ik natuurlijk weer niks van kan vinden. Het is een echte zangeres hoor, maakt zich geen zorgen. Ashley Davis, het is een Amerikaanse singer-songwriter. Ze is geboren in Kansas en ze heeft een single uitgebracht. Daar gaan we naar luisteren. A Long, Long Time, Ashley Davis.

Ja, dat was even een mooi nummer. Even lekker rustig van Ashley Davis en Long Long Time. En ja, dan is het nu tijd voor iets minder rustig, want we gaan naar het Songfestival.

We gaan voor deze aflevering naar het Songfestival van 2014. Dat is best wel alweer een tijd geleden. 12 jaar zo'n beetje. Wie wint er? Oostenrijk stuurt Conchita Wurst. En die wint overtuigend met het nummer Rise Like a Phoenix. En wat doet Nederland? Ja, we worden tweede, jawel. We sturen de Common Linnets met Calm Achter de Storm. En voor het eerst sinds jaren scoort Nederland weer eens heel goed op dat Songfestival. En later hebben we het natuurlijk weer een keer gewonnen. Maar dat is iets anders. We gaan u laten horen de nummer 3. En de nummer 3, dat was Zweden met Sanna Nielsen. En die had ook een ballad, een gewoon mooi nummer. Sanna Nielsen en Undo.

Sanna Nielsen en het nummer Undo. Ze werd daar derde mee op het Songfestival van 2014. De aanhouder wint, want zij heeft maar liefst 7 keer meegedaan aan Melodiefestivalen. Dat is de nationale Songfestival van Zweden. En pas de 7e keer lukte het haar om dat te winnen en dus naar het Songfestival te mogen. En ze heeft het dit jaar weer geprobeerd voor de 8e keer. Maar ze haalde wel de finale, maar weer 10e. Dus dat is hem niet geworden. Maar wie weet gaat ze volgend jaar weer een keer. Iets heel anders. We gaan nu naar Han van Eyck. En hij heeft als artiestennaam Shepherd's Oak. Dat heeft vast ergens, komt dat vandaan. Maar ik begrijp dan, denk ik, hoe komt nou die bandnaam erbij? Maar goed, Shepherd's Oak heet hij. Hij kreeg bekendheid in 1999 omdat hij het nummer een leefzong, het titelsong van het eerste seizoen van Big Brother, weet u dat nog? Dat eerste seizoen, en ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik ook gekeken, want het was hartstikke nieuw. Nu niet meer, maar toen wel. Hij werkte heel veel als achtergrondzanger, maar hij heeft nu dus zijn eigen nummer uit. We gaan luisteren naar Shepherd's Oak en The Pouring Rain.

Nou, Alexander heeft het mij eigenlijk een beetje uitgelegd. Die zei volgens mij, hij heet Han van Eyck. En Eyck is ook, dus in het Engels. Hè? Dus we hebben al een deel opgelost. Shepherd's Oak hoorde u met The Pouring Rain. Nou, als we het nou toch de naam Alexander hebben laten vallen. We gaan naar zijn keuze voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. En dat is van een heel bekend duo. We hebben het over Simon en Garfunkel. Toen zij begonnen noemden ze zich Tom en Jerry. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. We gaan een nummer horen en dat is een heel erg bekende natuurlijk van hun. Bridge Over Troubled Water. Maar, we gaan niet de definitieve versie horen, maar de demo. Demo take 6. Hier zijn Simon en Garfunkel.

dit waren Simon en Garfunkel. De mensen die deze twee heel goed kennen, die hoorden dat er een andere tekst werd gezongen dan de definitieve versie die wij kennen van dit nummer Bridge Over Troubled Water. Maar dat was dus een demo, demo take 6 officieel. En we vinden dat terug op de cd-box, de collection die in 2007 is uitgekomen. We gaan naar Schotland, want daar komt de volgende band vandaan. En ze noemen zichzelf de Schotse Soul, Rhythm and Blues en Rock'n'Roll Band. Dus kan alle kanten opgaan met zanger Will Hitchell. Ze hadden hun doorbraak in 2022, dus nog maar net eigenlijk, door een cover van Sam Cooke op te nemen. A Change is Gonna Come. En op 31 juli verschijnt een nieuw album van deze groep. Nou, we gaan eerst maar naar ze luisteren. Ze noemen zichzelf de Vintage Explosion. If I Wanna Wake Up.

If I Wanna Wake Up van de Vintage Explosion, een Schotse band. En zij, zoals ik al zei, noemen zichzelf Soul, Rhythm and Blues en Rock'n'Roll. Volgende maand verschijnt er een nieuw album en dat heet Life and Soul. Nou, we gaan kijken of we tegen die tijd ook nog weer wat muziek kunnen laten horen. Voorlopig gaan we even terug in de tijd. En er is nog wel wat om te doen over dit nummer.

U hoorde Diana Ross, ja zeker. Diana Ross die had er een hit mee in 1970. Maar, hoe zit het nou? Want het nummer is geschreven sowieso door Nicholas Ashford en Valerie Simpson in 1966. De eerste release was in 1967. En dat is dan met Marvin Gaye en Sammy Terrell. Dat gaat u zo meteen horen. Maar er zijn ook nog versies met Diana Ross en de Supremes. En Diana Ross en de Supremes en de Temptations in 1968. We gaan maar eerst luisteren naar wat dan het origineel is. De eerste release, Marvin Gaye en Sammy Terrell.

Dit was de versie Marvin Gaye en Tammy Terrell. En Alexander die heeft al het een en het ander opgezocht. Diana Ross heeft dat in 1970, had ze er een hit mee. En zij heeft dat op haar album, voor haar album dat ze voor het eerst solo zou doen, heeft ze dat gezet. Maar er zijn dus verschillende versies van. En ondertussen zijn er ook wel een paar honderd covers over de jaren gekomen. Maar dit was de eerste release. Ain't No Mountain High Enough. We hebben het net over bandnamen gehad, hè, met Shepherds Oak. Maar de volgende vind ik ook al. En denk, hoe komen ze erop? Dat weet ik nu. Want we gaan na de jaren 80 naar Te Pauw. En die hadden een hele grote hit. Eigenlijk hun eerste hit van de band. En dat heb ik ook nog gezien ooit. Toen was Nederland kampioen geworden. En toen stond zij met een oranje shirtje in Den Haag. Hoe heette dat ook weer, Alexander? Parkpop was dat toen? Ja, geweldig. Te Pauw had een grote hit met volgende nummer. China in Your Hands.

Ja, daar stonden ze in de oranje shirtje, want we waren net Europees kampioen geworden. Carol Dekker van de band Te Pauw. Opgericht in 86 en dit was de grootste hit die band heeft gehad. En in 91 zijn ze alweer uit elkaar gegaan. En zij is later nog als Carol Dekker gewoon verder solo, ook onder die naam Te Pauw, verder gegaan. China in Your Hand was dit. En ja, we hadden het over die bandnaam, hè, Te Pauw. Ik ben daar pas nog achter gekomen en misschien zegt u, Roelie, dat wisten wij allemaal al, maar jij nog niet. En dat is de naam van een Vulkaanse priesteres uit de serie Star Trek. Jawel, daar is het vanaf. Nou, de volgende die hebben gewoon hun eigen namen maar genomen. Michael Anthony Austin. Die is na wat omzwervingen, want het is een Engelse singer-songwriter, terechtgekomen in Duitsland. Daar woont hij nog steeds. Maar sinds een paar jaar is hij ook actief in Nederland. Hij heeft nu een duet opgenomen samen met de Duitse Ralf Müllenschlöder. Ik vind het een geweldige naam. Zo heet hij echt. En samen zingen zij This Celtic Heart.

toen was die afgelopen. Michael Anthony Austin en zijn makker Ralph Mullenschleuder. En zij zijn een gelegenheidsduo met dit nummer, This Celtic Heart. Een stevig nummer.

The Kingfisher met een nieuwe single, The Sun Will Never Settle. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Starlight Souvenirs. Ik hoop dat u daar weer van heeft genoten. Wij hebben ons best gedaan, altijd, om daar een leuke lijst van te maken. We hebben zo meteen nog één nummer voor u. En dat is van mevrouw van Sade. Geweldige dame, geweldige zangeres, maar helaas niet meer zo heel erg actief. En mocht u dit nou nog eens een keer willen naluisteren, dat kan. Want u kunt gewoon naar de herhaling luisteren op de maandagavond. U kunt ook naar rtvridderkerk.nl en dan bij programma, bij RA is een radio links in de balk. En dan naar programma gemist. En dan kunt u ook nog eens een keer de app downloaden op uw smartphone. En wat u ook kunt doen is even naar ons YouTube-kanaal gaan. Want Michael Anthony Austin is hier ooit geweest. En heeft hier een hele leuke uitzending van Spotlight opgenomen. Is ook leuk om terug te kijken. Goed, ik hou ermee op. Veel plezier met de andere programma's van Radio Ridderkerk. Bedankt voor het luisteren. Hier is Sade en Smooth Operator. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van AWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal natuurlijk weer een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale radio RTV Ridderkerk en Atos RTV. Mooie muziek hebben we voor jou allemaal. Hartstikke nieuwe muziek vanavond. Hier zijn Keith Urban en Michael McDonald en We Go Back.

The Windshield Time was dat van Todd Cameron, John Morgan en Jason Aldean. Ja, we gaan ze niet laten ontbreken vanavond. Friends, like that.

I got friends like that. Ja, we hebben natuurlijk allemaal wel van die vrienden die je denkt bij jezelf van dat is toch hartstikke fijn dat jij vrienden van me wil zijn. Ja, zo heb je ze allemaal en dat is natuurlijk helemaal waar. Het ligt niet aan je radio, kijk niet buiten. Het komt van het nummer van Ernest. What's a Little Rain?

0: What's a Little Rain van Ernest. Was dat leuk dat je bent afgestemd op het programma Country Style. Je weet wel, het wekelijkse countryprogramma hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk en RTV, Atos RTV, ik moet goed zeggen. Wat doen we allemaal? We maken natuurlijk hartstikke lekkere en leuke muziek. En heb je nou ook muziek dat je denkt van, die kan je best wel eens een keertje draaien in het programma? Nou, laat het ons gewoon even weten. info@rtvridderkerk.nl Hunter Jordan, F1 Pretty.
1: See my little dashboard DJ, French tips out the window. She don't wanna take a freeway, she'd rather take a back road and let it roll. She loves riding up high in it and taking it slow.

Dat is tenslotte liefde niet waar. Hè? Als je de hele nacht onderweg wil zijn om bij je geliefde te zijn. Drive All Night was dat van Wyatt Flores. Country Style is een programma wordt elke vrijdagavond live uitgezonden bij de RTV Ridderkerk tussen 9 en 10 uur. Elke zondagmiddag tussen 4 en 5 uur kun je luisteren naar de herhaling van dit programma ook weer hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdagmiddag tussen 4 en 5 uur kun je luisteren naar Country Style bij de collega's van Atos RTV. Nou, dan ben je weer helemaal op de hoogte van waar je allemaal...

Aldus, Jason Cross en Noah Hansen. Elena Springsteen, dat is de volgende die we gaan draaien. Nee, geen familie van. Hier is I Loved You Then.

I loved you then and I missed you all the time. Alana Springsteen was dat. Hier is Kebby Barnes. Het gaat weer eens over drank, hè? The Whiskey Roll.

Kenny Barnes was dat en de Whiskey Roll. Hier is de Marcus King Band. En ze gaan het op een oberlopen zetten, hè? De Good Run.

I Had a Good Run was dat van de Marcus King Band. Ashley Ann, dat is de volgende die we gaan draaien. Die hebben we volgens meer een uitzending gehad. Never mind.

Nevermind. Van Ashley Ann was dat. We gaan naar Gretchen Wilson. Even wat ander textueel. Hier is de Redneck Shit.

The Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Ja, het klinkt dan net even iets anders, hè? Mika Edwards. En Texas Soul.

Texas Swing, maar dan een klein beetje anders was dat van Mika Edwards en Texas Soul. Landon Wall die gaan we in de uitzending halen. Het is bijna 10 voor geworden als je goed op de klok kan kijken. Hier is Lost This Town.

I Lost This Town to You was dat van Landon Wall. Trevon Martin, die gaan we in de uitzending halen. We kunnen nog maar een paar draaien tot het weer afgelopen is. Hier is Believe in Us.

En zo is het maar net. I Believe in Us van Trevor Martin was dat. En de laatste plaat die staat klaar voor jullie om te gaan luisteren. Kindred Valley. And These Days.

Owens en zijn Buckaroos, die spelen weer de eindmelodie van dit programma. 7-11, zo heet dit nummer. Betekent wel dat het einde van het programma weer daar is. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV Ridderkerk, is het

0: Tijd voor Jazz and Easy van collega Peter Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling hier tussen 4 en 5. Dan is het tijd voor Trosseloos, het non-stop shanty-programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag is het na de klok van 5 tijd voor de... na de klok van 4, ik moet goed zeggen. Tijd voor de swingende hitmiddag. Nogmaals dank en tot de volgende dag.
1: .7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijke

0: belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
3: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
2: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
3: Jawel.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie naar
7: rtvridderkerk.nl/reclame.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos. Als het

Vanavond horen we muziek onder het thema pijn en verdriet. Ervaar jij wel eens pijn en verdriet? Weet je dat je juist dan bij God kan aankloppen? Hij kan je verzachten en troosten. Veel luisterplezier gewenst.

0: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg...

0: Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Hoi allemaal, welkom bij Radio Ridderkerk en je luistert naar Schatgraven, het programma voor kinderen, maar ook voor iedereen die het maar horen wil. En we hebben vanavond twee gasten aan tafel. We hebben natuurlijk veel liedjes en bijbelverhaal, dus blijf bij ons tot 19:30. David Muisoudijn verzorgt de techniek en mijn naam is Bertina Vermeulen. Nou, we beginnen zo eerst met een mooi lied. En dat is gekozen door een van de gasten. Gaat hij straks misschien wel vertellen wie dat was van de twee. En het heet 10.000 redenen tot dankbaarheid.

0: Ja, nou, we gaan vanavond maar eens meteen met onze gasten beginnen. En ga eerst even vragen hoe jullie heten. Wie zit er aan rechts van mij? Hoe heet jij?
1: Tijmen.
0: En aan de andere kant zit?
2: Thomas.
0: Wat fijn. Thomas en Tijmen. Leuk. En dan wil ik eerst weten, wie had dat liedje gekozen wat we net gehoord hebben?
1: Tijmen.
0: Dat was Tijmen. En dat vond jij een mooi lied. Hè? Nou, ik vond het ook mooi. Zeg, ik heb jullie natuurlijk niet zomaar uitgenodigd. Er was afgelopen week iets leuks te doen. Wat was er afgelopen week? Wie wil dat zeggen? Thomas.
2: De avondvierdaagse.
0: De avondvierdaagse. Nou, dat hebben we wel gemerkt, hè, Ridderkerk. Hele slierte vol met kinderen. En jullie hebben meegedaan, denk ik. Allebei. Ja,
1: ja.
0: Hè? Ja, allebei. Ik vraag strakjes wel van welke school en zo, maar op welke avonden was dat eigenlijk? Dan vraag ik aan Tijmen.
1: Maandag, dinsdag, woensdag en de laatste dag is donderdag.
0: Dus 4 keer moest je gaan lopen. Zo, en Thomas, heb je alle 4 keer meegedaan?
2: Ja.
0: Geen 1 keer thuis gebleven dat je moe was?
2: Nee.
0: Helemaal meegedaan. Nou, en waar moest je eigenlijk gaan starten, Tijmen?
1: Op het voetbalveld.
0: Welk voetbalveld? Het voetbalveld. Weet jij dat?
2: VV Slikkeveer.
0: Oh, en dat is daar achter bij de Varel ergens, geloof ik. Bij het park, hè? Ja, ja, ja. Dat is een heel groot plein. En kwam iedereen daar bij elkaar, Thomas? Van alle scholen?
2: Ja, het paste net.
0: Het paste net. Het was heel erg.
1: Het paste wel heel goed.
0: Beetje naar voren gaan met... ja, ja, ja. Paste wel? Jullie konden er allemaal staan? Mooi zo, mooi zo. Hé, en hebben jullie alleen gelopen of heb je met school gelopen?
1: Met school.
0: Met school. Met je eigen klas of iedereen door elkaar?
1: Iedereen door elkaar.
0: Je mag gewoon door elkaar. En ik weet wel dat je mag 2 afstanden kiezen. 5 of 10 kilometer, of niet? Wat heb je gelopen?
2: Nee, 5 kilometer.
0: 5 kilometer. Tijmen ook 5 kilometer?
1: Ja, ik ook.
0: En is dat wel gelukt? Kon je het volhouden?
1: Ja.
0: Dat wel. Gaan we straks ook nog even over hebben, over volhouden. Hé, en hadden jullie een gewone kleren aan of niet? Had je iets speciaals aan?
2: We hadden een rood shirtje met witte letters. En met de witte letters stond een Rebeldschool op.
0: Alle kinderen van de Rebeldschool hadden dat. Oké, een thema. Wat wil jij nog zeggen?
1: Je mocht op donderdag, op de laatste dag, verkleed als een filmster.
0: Oké. En hoe zag jij eruit?
1: Als Luigi.
0: Zo, en jij, Thomas, hoe zag jij eruit?
2: Ik als cowboy.
0: Wauw. En dan hoefde je niet je rode shirt aan die dag?
1: Nee.
0: Toen mocht je gewoon echt leuk verkleed. Helemaal goed.
1: Ja.
0: Hey, en jullie hebben vast wel een beetje om je heen gekeken. Hoe zagen andere scholen eruit? Heb je gezien wat die dan aan hadden, Tijmen?
1: Sommige zwarte en sommige blauwe shirts.
0: En nog meer gezien?
1: Een groene shirt en witte shirt.
0: Zo, heel veel verschillende. Dan kon je duidelijk zien bij wie je moest zijn natuurlijk. Hey, en liepen er ook nog vaders en moeders mee of zo? Of alleen kinderen?
1: Ook vaders en moeders.
0: En de juffen en de meesters natuurlijk ook nog. Ja.
2: Nou, dat meestal niet.
0: Nee, niet zoveel. Vooral
1: wel.
0: Nee.
3: Voor sommige klassen wel.
0: Oké.
3: Moeder is ook juf.
0: Oh, die is dubbel dan. En moeder en juf. Ja. Nou, dat is allebei, ja. Hé, nou, een beetje een moeilijke vraag hoor. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen vertellen. Maar waar ben je zo al heen gelopen? Misschien kun je allebei het stukje vertellen. Thomas, begin eens. Waar ben je
2: allemaal heen? Slikkeveer en donderdag het centrum.
0: Oké, dus je bent helemaal door Slikkeveer heen gelopen. En donderdag het centrum. En weet jij ook nog wat? Waar ben je nog meer heen geweest?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Ook langs je eigen huis misschien?
1: Nee.
0: Dat niet. Ben jij langs je huis? Ook niet.
2: Soort van.
0: Wel een beetje in de buurt bij je huis.
2: Ja.
0: Nou ja.
2: Bij de rotonde, bij de dijk.
0: Oké. Hey, en maar hoe ging dat nou als jullie dan de weg moesten oversteken? Hoe met al die kinderen, hoe gaat dat dan?
1: Er staan gewoon...
0: Ja, hoe heet dat van die mensen? Weet jij dat?
1: Verkeersregelaars.
0: Ja. Oh, die hielden de auto's tegen. Dan konden jullie allemaal zo door, ja.
1: Ja.
0: Hey, en deden jullie onderweg nog iets of was het echt alleen maar lopen? Of ging je?
2: Moppen vertellen en een praatje houden en snoep delen en lol maken.
0: En lol maken met elkaar en ook nog zingen of zo? Werd er ook nog gezongen?
1: Met niet echt.
0: Iets van de Reobotschool is de
1: soort
0: beste?
1: Van, of, daar bovenop die berg stond een stier. En die gaf geen melk, maar Heineken bier.
0: Oh, ja, dat is echt zo'n mannenliedje.
1: En ik had verzonnen. Daar bovenop die berg, daar stond een grote stier. En weet je wat hij dronk? Liters vele bier.
0: Nou, dat denk dat het wel heel gezellig was zo met elkaar. Hey, en kregen jullie ook misschien nog iets lekkers of zo?
1: Ja, een ijsje onderweg. Op donderdag ook nog een schuimpje en snoepje.
0: Zo, lekker. En jij ook? Hetzelfde?
1: Ook op maandag een ijsje.
0: Oké.
1: Okay. Echt alleen voor de Reobotschool.
0: Oh, was het alleen van jullie?
1: Weet ik niet precies.
0: Ze kregen vroeger wel eens dat je dan een appel kreeg of zo? Of als je dan
1: ja,
0: wegging?
1: Ja, dat was aan het eind.
0: Oh,
1: aan het eind.
0: Dan kreeg je dat.
1: Op de eerste dag een banaan, op de tweede een appel of een banaan. En op de derde dag een eierkoek. En op de vierde dag...
3: Bij de derde was er nog eierkoek en flesje.
1: Dat weet ik niet meer.
0: Zo, jullie hebben heel veel gehad. Hey, we gaan eerst eventjes naar een muziekje luisteren. En dat gaat ook over... Hey, doe je mee? Samen sporten en samen spelen.

0: Zo, dat was echt een liedje over samen sporten. En dat hebben jullie gedaan, hè? Samen gewandeld met z'n allen. Maar, ik denk, als je zo aan het wandelen bent, dan heb je misschien toch wel een momentje dat je denkt, oh, nou wil ik eigenlijk niet verder. Hebben jullie dat gehad, of niet?
1: Nee.
0: Thomas, ook niet?
2: Nee.
0: Dus je had het best nog wel verder kunnen gaan. Ja.
1: Ja.
0: Hey, maar stel dat dat wel zo is, dat je denkt, nou vind ik het moeilijk. Hoe kan je dan zorgen dat je toch weer verder wil gaan? Hoe kan je dat volhouden?
2: Dat een snoepje eten en dan weer verder lopen.
0: Ja, dat je even wat neemt. Of?
1: Even uitrusten en dan weer verder gaat en aan die mooie medaille denken.
0: Kijk, dat is het goede. Je denkt aan je doel. Ik wil een medaille. En dan ga je daar natuurlijk voor verder, hè? Ja, dat is helemaal goed. Hey, in de laatste avond hadden jullie al een beetje verteld. Toen mocht je verkleed komen. Was er nog meer anders dan de andere avonden? Of was het verder helemaal hetzelfde?
2: Je kreeg op het eind, de meesten kregen allemaal medailles met snoep. En ik kreeg ook nog een boekje met boetes en een fluitje. En ik kreeg nog een stopwatch.
0: Zo, je hebt heel veel cadeautjes gekregen gewoon.
1: En ik kreeg gewoon een koekjesmedaille en een chipjesmedaille. Een chocolademedaille, de normale medaille.
0: Zo,
1: een spekjeslolly.
0: En stonden de mensen op je te wachten om dat te geven dan aan het eind? Of kreeg je dat thuis pas?
2: Ik kreeg het op het eind.
1: Oh, ja. Ik kreeg het op het eind.
0: Hey, en jullie verzamelden toen op het grote Koningsplein? Was het daar?
1: Ja.
0: Of dat niet?
1: Nee,
0: de laatste?
1: Nee.
0: Oh, dat was niet. Het was ook gewoon weer helemaal aan het begin. Was het einde. Oké. Hey, zouden jullie nou volgende keer weer mee willen doen?
2: Ja, ja, ik zou dat best willen.
0: Allebei.
1: Ik ook. Ik vind het best gezellig.
0: Best gezellig.
1: Bedankt jou.
0: Nou, wel weer een heel jaar wachten natuurlijk. En als jullie nog wat groter zijn, dan mag je misschien met de 10 kilometer meedoen. In groep 8 of zo?
2: Ik geloof dat we de 10 kilometer de scholen niet doen.
0: Oh,
2: dat doen we meestal KCR, die ook op het veld staan. En scouting, geloof ik.
0: Ja, oké.
2: Ik weet niet of ik maak.
0: Of als je zelf gaat lopen, misschien later. Hé, jongens, ik vond het heel erg leuk dat jullie er waren. Maar ja, ik wil nog meer vertellen. Dus we gaan even stoppen met praten. We gaan nog even een liedje luisteren. Dat heet Geef Nooit Op.

Ja, je moet nooit opgeven wat je ook doet. Ik wil jullie graag nog een verhaal vertellen uit de Bijbel. Over twee mannen, twee vrienden van de Heer Jezus, die in de problemen kwamen nadat ze juist iets heel goeds hadden gedaan. Het zijn Paulus en Silas. Op een dag zagen ze een vrouw die tegen iedereen riep: deze mensen horen bij de Allerhoogste God. Zij vertellen jullie hoe je gered kan worden. Deze vrouw wist heel veel dingen. Dingen die eigenlijk niemand kon weten of zien, maar zij wist het wel. Het was een waarzegster. Maar waarzeggen vindt de Heere God niet goed. Dat hoort niet bij God. En Paulus en Silas wisten dat. En dat maakte ze ook duidelijk aan haar. En Paulus die zei tegen haar: in de naam van Jezus, ga weg. Toen was die geest weggevlucht voor de Heer Jezus. Maar nu was er een groot probleem. Er waren namelijk mensen die veel geld aan haar verdienden. Ja, dat vonden ze natuurlijk niet leuk dat ze dat niet meer konden doen. En die mannen die grepen Paulus en Silas, sleurden ze mee naar de markt, naar de belangrijke mensen van de stad. En steeds meer mensen werden boos op Paulus en Silas. En er waren zelfs mensen die hun kleren in stukken scheurden. Ze deden van alles, terwijl Paulus en Silas juist iets goeds hadden gedaan. Ze hadden die mevrouw eigenlijk bevrijd. En Paulus en Silas werden zomaar in de gevangenis gegooid. Goed opletten, zeiden ze tegen de bewaker. Ja, de bewaker moest heel goed opletten. Hij mocht ze niet laten ontsnappen. En hij stopte ze echt in een cel waar ze niet meer weg konden. En hij zette hun voeten vast in een blok. Ze konden niet meer lopen. En de bewaker die ging een beetje slapen. En Paulus en Silas waren nog klaar wakker. En weet je wat ze gingen doen? Ze gingen niet huilen, ze gingen niet schelden. Ze gingen bidden en zingen. En ze gingen God loven en prijzen. En de gevangenen konden het horen. En ze luisterden ook heel goed naar dat zingen.

Maar wat gebeurt daar in die gevangenis, terwijl ze aan het zingen zijn? Ineens begint alles te schudden. Er komt een aardbeving. Wat vreemd. Wat eng eigenlijk. Maar het is zo'n zware aardbeving dat de deuren die gaan vanzelf open. En zelfs de boeien gaan los. En ze zijn vrij. De bewaker schrok natuurlijk wakker. Hij zag de deuren openstaan en denkt, oh, iedereen is weggevlucht. Wat moet ik nu? Ik had niemand mogen laten ontsnappen. Maar ze zijn allemaal weg. En hij pakt zijn zwaard en denkt, ik kan maar beter dood zijn, want anders word ik heel erg zwaar gestraft. Paulus ziet wat de man wil doen. Hij zegt, niet doen, niet doen, doet u zelf geen pijn. We zijn er allemaal nog, we zijn niet weg. De bewaker liet licht brengen en hij knielt voor Paulus en Silas neer. Hij trilde als een rietje. Toen zei hij, wat moet ik doen om gered te worden? En nu konden Paulus en Silas over de Heer Jezus vertellen. Vertrouw op de Heer Jezus, zeiden ze. Want dan zult u gered worden en ook alle mensen die bij u in huis wonen. Ze vertelden aan alle mensen die bij de bewaker in het huis waren over de Heere God. De bewaker nam Paulus en Silas mee naar buiten en hij liet hun wonden wassen. Daarna gingen ze het in zijn huis vieren. De gevangenisbewaarder was zo blij. Ze waren allemaal gered en hij zorgde voor een maaltijd. De volgende dag kwam er een opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. Dat vertelde de bewaker gelijk aan de mannen. De belangrijke mensen van de stad zeggen dat ik jullie vrij moet laten. Ga maar. Maar daar waren ze het niet mee eens. Ja, zegt Paulus, we zijn zomaar opgepakt, onschuldig. En mogen we dan zomaar ineens vertrekken? Nee hoor, laat ze zelf maar komen en ons de stad uitbrengen. De woorden van Paulus werden weer snel doorverteld aan de hoofdlieden. Die werden bang, omdat ze toen pas hoorden dat Paulus en Silas helemaal geen Joodse mensen waren, maar Romeinen. Nou ja, ze lieten ze toen toch maar vrij. Paulus en Silas bemoedigden ook hun andere vrienden en ze zeiden, hou vol, ook al wordt het heel moeilijk.

0: Ja, houden moet er maar in, hè. Volhouden. Maar dat gaat eigenlijk ook over ons. Of je nou aan het wandelen bent, ja, dan maak je dat ook wel eens mee. Maar ook voor ons in deze tijd is het best lastig om vol te houden om in God te geloven. Als het wel eens moeilijk is, als je misschien gepest wordt door anderen. Misschien word je wel uitgelachen. Dat iemand zegt, geloof jij in God? Ga je naar de kerk? Lees je in de Bijbel? Ja, soms heb je van die dagen dat het allemaal tegenzit. Ook op school, wil misschien niet lukken. Nou, mag je weten dat de Heer Jezus dezelfde is toen in de tijd van Paulus en Silas. En dat hij dezelfde is nu in onze tijd. Nou, afgelopen vrijdagavond was er op heel veel plaatsen in Nederland, in België en nog meer landen een heel bijzondere nacht. Er kwamen mensen bij elkaar om te bidden. Het was de jaarlijkse nacht van gebed. Ze gingen bidden voor christenen die in landen wonen waar het heel moeilijk en gevaarlijk is om in God te geloven. Want die zijn er, hè? Er zijn heel veel landen waar je geen Bijbel mag hebben. Er is een lijst gemaakt door Open Doors van wel 50 landen waar christenen vervolgd worden om hun geloof. Bijvoorbeeld Noord-Korea of Ethiopië, Iran, maar ook China en Mexico. Wat is het dan moeilijk om vol te houden? Sommigen vluchten uit hun land weg. Sommigen zitten in een gevangenis, net zoals Paulus en Silas. Alleen omdat ze in Jezus geloven. En wij kunnen dan voor die mensen bidden. Nou, zoals afgelopen vrijdag een hele nacht. Maar je mag natuurlijk elke dag bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Zodat ze dan weten van mijn leven loopt gevaar. Maar ik hoor bij de Heer Jezus en Hij zorgt voor mij.
1: Soms is het moeilijk om christen te zijn. Ze lachen je uit en dat doet soms pijn.

Ja, het liedje gaat zo nog een stukje verder hoor. Maar ja, als ik op de klok kijk, dan zie ik dat het echt de hoogste tijd is om afscheid te nemen. Een half uurtje vliegt voorbij, hè? Zeker als je van die gezellige gasten erbij hebt. Thomas en Tijmen, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie er waren. Misschien komen jullie nog wel eens een keer terug. Lijkt me heel gezellig. Wij hopen er over 2 weken weer te zijn met een nieuwe aflevering van Schatgraven. En je kunt deze aflevering terugluisteren op de website rtvridderkerk.nl of via de app van RTV Ridderkerk. We wensen jullie een hele fijne schoolweek en tot een volgende keer. En ik zeg dag. Doe je mee? Dag.

0: Goedenavond, van harte welkom bij deze uitzending van het programma Onder de Aandacht. In dit programma willen we allerlei concerten en activiteiten en actuele thema's in en rond Ridderkerk onder uw aandacht brengen. Gaat u binnenkort een concert geven, een activiteit in uw kerk? Heeft u een boek geschreven of bent u vrijwilliger bij een stichting en wilt u hier iets over vertellen? Laat het ons dan weten. U kunt ons mailen op aandacht@rtvridderkerk.nl en wij nemen dan contact met u op voor een afspraak. Vanavond is de gast Gerard Rijsdijk namens de huiskamer van Ridderkerk. David Muis-Oudijn verzorgt vanavond de techniek en samenstelling Evelien Muis-Oudijn en mijn naam is Wilfred Appeldoorn. Dan hebben we natuurlijk nog een paar berichten. En de eerste is over de open repetities van COV Ridderkerk. Op woensdagavond 10 en 17 juni vanaf 7:45 in de Levensbron aan de Jan Luikenstraat in Ridderkerk. Op de tweede avond is ook zangcoach Elise van Es aanwezig en zij coacht het koor maandelijks. En vanuit haar eigen ervaring als zangeres van onder andere het Groot Omroepkoor krijg je dan ook veel tips en zeer praktische aanwijzingen. Een reden te meer om de open repetities van COV Ridderkerk te bezoeken. Op zaterdag 27 juni, dat duurt natuurlijk nog wel even, maar goed, dan vindt er een jeugdavond plaats in de hervormde kerk aan de Rijksstraatweg 43 in Rijsoord. Het thema van deze avond luidt geloof. Hoe werkt dat eindelijk? De inleiding van die avond zal verzorgd worden door Johan ten Brinke. Er zal een foodtruck aanwezig zijn en er is ook nog een pubquiz. Aanvang is 6:30 en alle jongeren tussen de 15 en 21 jaar zijn van harte welkom. En dan komende zaterdag, 13 juni, is er bij de Wilhelminekerk in Slikkeweer en bij de Ichterskerk in Drievliet een actiemarkt. Bij beide kerken zijn er kramen met boekenkaarten, eten, Rad van Fortuin, het Ridderkerkspel en nog veel meer. De opbrengst van de Wilhelminekerk is voor de Stichting Verenigde Hoop en de verbouwing van de keuken. In Drievliet is de opbrengst voor onder andere de MAF, Mercy Ships en projecten in Roemenië. Heeft u ook nog berichten die u onder de aandacht wil brengen? Dan kunt u dit mailen naar aandacht@rtvridderkerk.nl en kunnen we het in de uitzending melden. Goed, vanavond hebben we hier, zoals gezegd, in de studio Gerard Rijsdijk, een van de bestuursleden van de huiskamer. Gerard, welkom. En kan je iets over jezelf vertellen? Wat je in het dagelijks leven doet? En wat nog meer?
1: Ja, dankjewel Wilfred. Allereerst dank voor de uitnodiging dat ik hier vanavond mag zijn namens de huiskamer van Ridderkerk. Ja, zoals je al zegt, mijn naam is Gerard Rijsdijk. Ik ben geboren en het grootste gedeelte van mijn leven getogen in het mooie Ridderkerk. Ik ben getrouwd met Wilma. Samen hebben we 4 kinderen gekregen. En nu zijn we samen met 2 van onze kinderen in blijde verwachtingen van onze eerste kleinkinderen. In het dagelijks leven heb ik samen met een compagnon een onderneming die kozijnen, deuren en toegangsoplossingen levert en monteert aan de bouw en aan eindgebruikers. Kerkelijk zijn we verbonden aan de Singelkerk, de dorpskerk in de kern van Ridderkerk. En daar mag ik de gemeente dienen als ouderling. En daarnaast ben ik nog betrokken in verschillende besturen en vrijwilligerswerk.
0: En één daarvan is natuurlijk de huiskamer.
1: Dat klopt, ja. Inderdaad. Ja.
0: En voor de mensen die de huiskamer nog niet kennen, wat is de huiskamer? En wat doen jullie daar?
1: Nou, de huiskamer is, om het even heel kort en krachtig te zeggen, is een plek van ontmoeting, betrokkenheid en hoop. Mm-hmm. Het is een warme plek in het centrum van Ridderkerk, waarbij wij vinden dat iedereen die daar komt het gevoel heeft om thuis te komen. En daarom noemen we het ook de huiskamer van Ridderkerk. En als je het op een andere manier zou moeten omschrijven, dan is het een huis met een inloopfunctie, maar ook een lunchroom. En de huiskamer van Ridderkerk is heel centraal gelegen, in het centrum van Ridderkerk. Aan de ene kant hebben we een ingang aan de Sint-Jorisstraat en aan de andere kant hebben we een ingang aan de Kerksingel. Ja. Dus ja, hoe centraler wil je het hebben? En om het nog iets duidelijker te duiden voor degene die zeggen van waar is de Sint-Jorisstraat? Nou, als ik boekhandel de Kandelaar noemt, dan denk ik dat iedereen dat ieder in de kerk wel weet waar dat is.
0: Ja, zeker. En het is eigenlijk onder de rook van de Singelkerk. Want als je de toren van de Singelkerk opzoekt, dan kom je vanzelf bij de huiskamer wel voorbij, denk ik.
1: Precies. Ja. Vandaar dat het ook een mooie centrale plek is waar we erg dankbaar en blij mee zijn, zeg maar. Ja.
0: Want Je bent al een lange tijd bij de Huiskamer betrokken. Ik weet niet, ook een van de initiatiefnemers, als ik het goed zeg. En weet je nog, zeg maar, wanneer je dacht van, nou, dit moet er echt komen voor Ridderkerk? Of hoe is dat gekomen?
1: Klopt. Ja, dat is. Ik zal straks ook even iets over de structuur vertellen, hoe dat we alles uiteindelijk georganiseerd hebben. Maar samen met Marinus Robel hebben wij het initiatief genomen om dit pand aan te kopen en daar, zeg maar, deze activiteiten in te gaan ontplooien. En het mooie is wel dat ik liep eigenlijk al best heel lang met de gedachte om iets te doen voor onze naasten. Mm-hmm. En er is veel... Het lijkt alsof we in een prachtig mooie wereld leven, maar de praktijk is veel weer barstiger. Hè, omdat achter elke voordeur is er wel iets.
0: Ja.
1: Hè, dat is heel variabel natuurlijk. Dus dat was best al lang. Dus ik liep al best wel eens te kijken van, nou, is er niet een pand wat geschikt is om daarvoor aan te kopen? En toen ontmoette ik Marinus Robel in een andere... In een
0: functie.
1: Ander bestuur.
0: Ja.
1: Een andere functie.
0: Met een andere pet. Ja.
1: Met een andere pet op.
0: Ja.
1: En toen bleek hij eigenlijk ook al een hele tijd met diezelfde gedachten te lopen. Dus dan heb je elkaar eigenlijk heel snel gevonden. En toen kwam ons ter oren dat pand te koop kwam. En dat pand waar we dus nu uiteindelijk in zitten.
0: Mm-hmm.
1: En dus toen zijn we maar eens gaan informeren wat het moest kosten en wat de eigenaar voor ideeën had en hoe het er uiteindelijk uitzag, zeg maar. Nou, dat heeft uiteindelijk anderhalf jaar, denk ik, geduurd voordat we het aangekocht hebben. Dus de ideeën waren er wel. Alleen het geld was er gewoon simpelweg niet.
0: Dat moest nog even regelen. Ja.
1: Ja, dat moest nog even geregeld worden. Ja. Het is best een groot pand. Want boven de huiskamer. Want de huiskamer die loopt, zoals ik net al zei, van de Sint-Jorenstraat tot de Kerksingel. Dat is bijna 23 meter.
0: Ja.
1: Dat is best een hele oppervlakte. Maar daarboven zitten nog zo'nzelfde oppervlakte.
0: En die kregen je er gratis bij. Nou ja, moest je wel betalen.
1: ja. Precies, dat kregen we er inderdaad gratis bij. Maar, ja. En vervolgens was het ook nog een keer een pand wat eigenlijk jaren...
0: Behoorlijk opgeknapt moest worden.
1: Eigenlijk niets aan gebeurd is. Ja. We hebben altijd er hoop op gehad dat we het pand zouden krijgen. In de zin van als het voor ons bestemd is, dan komt het gewoon goed.
0: Ja.
1: Nou ja, en uiteindelijk, we bleven contact houden met de eigenaar. Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen voor met name de oud-Ridderkerkers. Want in het pand, daar kwam ooit in de jaren 70 de eerste Chinees van Ridderkerk.
0: Okay.
1: Ja. Dus, en het luikje inderdaad van sambal bij, zou ik maar zeggen.
0: Die zit er nog steeds.
1: Nou, die is inmiddels dan weggeslopen.
0: Maar die zat er toen
1: nog. Die zat er echt inderdaad nog toen wij daarin kwamen. En een soort van een koelcel, heel, heel oud allemaal enzovoorts. Uiteindelijk hebben we het van de dochter van die Chinese eigenaar destijds het pand aangekocht. En toen we die mogelijkheid kregen, toen is het ontzettend snel gegaan.
0: Ja.
1: Toen moesten we eigenlijk in anderhalf, twee weken tijd moesten we alles regelen. En dat is eigenlijk best op bijzondere wijze gegaan. Want al dat geld moet je natuurlijk ergens vandaan zien te krijgen. En daar zag je ook wel een stukje saamhorigheid. Eén, konden we, omdat we een stichting zijn bij Stichting Kerkelijke Gelden, konden we eigenlijk heel snel aan een groot gedeelte van het geld komen tegen een hele gunstige conditie.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we toen zijn we een rondje Ridderkerk gaan doen, zal ik maar zeggen. En dan bij ondernemers langs geweest.
0: Ja.
1: En dat is echt, dan sta je echt wel af en toe stil, dat je denkt van poeh.
0: Ja.
1: Dat mensen gewoon bereid zijn om in de buidel te tasten.
0: Ja.
1: En om geld eigenlijk tegen een hele lage rente, zeg maar, ter beschikking te stellen. Ja,
0: een soort crowdfunding actie.
1: Een soort crowdfunding actie inderdaad.
0: Maar dan lokaal.
1: Ja. Maar dan lokale ondernemers die ook betrokkenheid op Ridderkerk hebben. En dat maakt het geheel ontzettend mooi, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus en dan besta je met z'n tweeën. Dan heb je een pand. En zoals ik al zei, het was echt ongekend hoe het eruit zag. Uiteindelijk dachten we van, we kunnen sommige dingen opknappen, maar er is eigenlijk niks van terechtgekomen. Dus eigenlijk zijn de muren buiten vooral blijven staan. Binnen hebben we heel veel weggesloopt en onderstut.
0: Ja.
1: En dat was ook wel weer mooi. Dan zie je ook dat je iets met elkaar doet. We hadden toen de eerste AZC-boot lag hier. En ik denk dat op een gegeven moment was er ontzettend veel sloopwerk nodig. En ik denk dat we tussen de 50 en 60 containers sloopafval hadden.
2: Zo.
1: En ik had daar ook contacten op die AZC-boot. En daar hebben ontzettend veel mensen hebben daaraan meegeholpen.
0: Ja, hadden ze toch ook een goede besteding.
1: Hadden ze ook een goede besteding. Ja. En die voelden zich daar ook ontzettend bij betrokken. Het was ontzettend gaaf, zeg maar, om dat, om dat te doen.
0: Ja, leuk. Ja, dat wist ik trouwens niet eens. Maar dat zijn allemaal dingen die achter de schermen natuurlijk gebeuren.
1: Precies, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Ja zeker.
0: Ja. Maar goed, wat maakt dan de huiskamer natuurlijk voor jou meer dan alleen een gebouw en een initiatief? Want ja, het project raakt jou wel persoonlijk. Dat merk ik wel.
1: Ja, nou, dat klinkt altijd een beetje clichématig, maar het is een beetje je kindje wordt het dan, zeg maar. Hè, van, niet alleen van mij, ook maar van anderen, zeg maar. Ik spreek natuurlijk namens iedereen die eraan bijdraagt. Ja, dat is wel, dat is wel heel belangrijk om dat te onderstrepen. Mm-hmm. Maar wat de huiskamer eigenlijk meer dan een gebouw of een initiatief maakt, is dat het er echt toe doet.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft zo'n ontzettend waardevolle functie inmiddels gekregen. En dat was eigenlijk al heel snel.
0: Ja.
1: Want als ik even terugga naar het begin, dat was dan maart 23. Toen dachten we van nou, als we nou 1, 2... heel veel geluk, misschien 3 dagen open zouden kunnen of dagdelen open zouden kunnen. Vanaf het eerste moment hadden we zo ontzettend veel mensen die eraan bij wilden dragen, dat we vanaf dag 1, van dinsdag tot en met zaterdag, tot op de dag van vandaag, open kunnen zijn.
0: 5 dagen, ja.
1: 5 dagen.
0: Dat is mooi. Ja.
1: En dan zie je ook dat de initiatieven die ontplooid worden, ja, die worden echt gezegend, zeg maar, om het zo uit te drukken. Er gebeurt zo ontzettend veel.
0: Ja.
1: Ik zei net al tegen je, ik kan er echt uren over praten, zeg maar, wat er gebeurt. Maar wij hebben altijd vanaf het begin gedacht, zeg maar, vanuit die 3 kernwaarden die ik net noemde. Mm-hmm. Hè, dus het ontmoeten, het verbinden en hoop geven. En dat bepaalt eigenlijk ons beleid.
0: Ja. Ja.
1: En je ziet het voor je ogen namelijk ook gewoon gebeuren. Dat mensen elkaar ontmoeten. En daardoor zie je ook verbindingen ontstaan. En dat geeft mensen ook gewoon weer hoop.
0: Ja, ja.
1: Als ik daar een paar voorbeelden van mag noemen, is dat er ontstaan vriendschappen van mensen die daar komen. En dan moet je denken dat de doelgroep die wij voor ogen hadden en hebben, dat zijn de mensen die eenzaam zijn. Mensen die aan de rand van de armoedegrens leven. Om er voor hen te zijn. Maar ook voor mensen die achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Mensen die gewoon in lastige situaties verkeren.
0: Ja.
1: En dat is wat ik net zei. Achter de voordeuren speelt zo ontzettend veel vaak. Ja. En daar hebben wij eigenlijk geen notie van. Dus als je dan terugkijkt, dan zie je dingen ontstaan. En er zijn ook best wel hele grappige dingen die ontstaan. Want het is geen huwelijksmarkt daar. Maar we hebben daar...
0: Zelfs dat kan gebeuren.
1: Zelfs dat kan gebeuren. We hebben daar een wijkmaaltijd. Daar ontmoeten mensen elkaar ook. En daar zijn al... dat is meer als vriendschap. Er zijn ook gewoon weer stelletjes uit ontstaan. Ja, dat is ik kan je niet zeggen als mensen naar je toe komen om dat aan je te vertellen. Wat dat met je doet, zeg maar.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja, dat is echt ontzettend mooi, zeg maar. Ja.
0: En dan snap ik ook wel, wij vragen altijd aan de sprekers natuurlijk om een christelijk lied mee te brengen.
1: Ja.
0: En wat we dan kunnen laten horen. Maar ik denk dat ik nu ook al weet waarom dat lied geworden is. Ja. Maar zeg het maar.
1: Ja, nou, ik mocht er zelfs 2 opgeven. Maar de eerste die ik opgaf, inderdaad, dat is... Er is een toekomst vol van hoop. En... ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar de huiskamer is er niet alleen voor christelijke mensen. Dat wil ik echt benadrukken. We zijn ook geen christelijke stichting of zo. Mm-hmm. Dat hebben we bewust niet voor gekozen. We doen het vanuit onze medeleven. Barmhartigheid zou ik bijna zeggen. Vanuit ons christen zijn. Dat is wel onze drijfveer. Diaconale bewogenheid, zeg maar. Maar we willen het juist echt voor iedereen. Hè, en uiteindelijk komt het voort uit de liefde die God ons geeft. En de liefde die wij weer door mogen geven aan onze naasten. En zo hoop je dat je een sprankje hoop door mag geven. Ja, en dat lied, een toekomst vol van hoop, die verwoordt dat op onnavolgbare wijze. En volgens mij hebben we ook nog een hele mooie uitvoering uitgezocht.
0: Dat sowieso.
1: Ja, ja. Dus dat is ook wel wat me raakt en wat ik graag dan tegen horen wil laten brengen.
0: Nou, dan gaan we daar nu gelijk maar eens naar luisteren.

0: En dat was een toekomst vol van hoop van Yigdal Yahu. Vanavond hebben we hier in de studio Gerard Rijsdijk, een van de bestuursleden van de Huiskamer. En we gaan verder met het interview. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich alleen voelen of het moeilijk hebben. En Gerard, wat hoop je eigenlijk voor die mensen? Wat hoop je dat de Huiskamer voor die mensen kan betekenen?
1: Ja, nou, zoals ik net ook al aangaf, wij hebben drie kernwaarden. Daar denken en handelen we zeg maar van uit. Mm-hmm. He, dus dat ontmoeten, verbinden en hoop geven. En daar stemmen we ook onze activiteiten zeg maar op af. Om eens even een indruk te geven van wat we doen. Zoals ik al aangaf, van dinsdag tot en met zaterdag zijn we open. En dan iedere week is er bijvoorbeeld op dinsdag schuldhulpmaatje aanwezig. He, om mensen te helpen, daar hebben we ook een aparte ruimte voor. Dat noemen we de opkamer. He, daar kunnen ze de mensen in alle privacy enzovoorts verder op weg helpen en begeleiden. Dan hebben we iedere week op woensdag de wijkmaaltijd. Dat is een van de hoogtepunten. Ja. Dan komen er 50 tot 60 mensen.
0: Oké, en dan wordt wel een beetje proppen dan.
1: En dat is, dat gaat op zich prima. Dat
0: gaat net goed.
1: Dat is gewoon ontzettend gaaf, zeg maar, om te doen. Mm-mm. Als je er, ik doe dat zelf dan één keer in de twee weken. Ik kom altijd een beetje gesloopt thuis, maar het geeft ongelooflijk veel voldoening. Hè, door met de mensen te praten. Er wordt ook gewoon keihard gewerkt, want ga er maar aan staan voor zoveel mensen een maaltijd te verzorgen. Ja. Drie gangen, tegen hele lage kosten, zeg maar. Dat wordt ook, ik moet straks nog wel vertellen, dat wordt ook best wel wat vanuit het bedrijfsleven aan bijgedragen, zeg maar. Daarnaast is er iedere week tijdens schoolweken huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding doen we ook echt voor kinderen die uit
0: achterstandsgezinnen,
1: kansarme gezinnen komen, zeg maar. Daar hebben we ook hele betrokken vrijwilligers bij. En die worden geholpen en die kunnen in alle rust even de aandacht hebben en zitten. Dat doen we ook in de opkamer. Dan hebben we iedere twee weken kinderbijbelclub op zaterdagochtend. Dat is ook altijd een prachtig mooi moment, zeg maar. Iedere maand hebben we tweedehands kledingverkoop. Dat zie je ook eigenlijk een stijgende lijn in. Iedere maand hebben we dan wordt er gekwild. Dus gewoon lekker handwerk is dat. Ja, ja. En lekker gekletst, zeg maar. Hele gezellige avonden zijn dat ook. Voor de mensen die wat literairder onderlegd zijn, hebben we een leeskring. Iedere maand wordt er een boek besproken met elkaar. Iedere maand is er een workshop, een crea-ochtend. Samenwerken met de gemeente, met Facet in de Kerk, doen we ook. We organiseren iedere maand een mamacafé. En wat ook gewoon leuk is om te noemen, wij proberen zoveel mogelijk dingen lokaal te doen. Dan hebben we natuurlijk spullen nodig enzovoort. Nou, die kopen we zoveel mogelijk bij lokale ondernemers. We hebben ook bijvoorbeeld een samenwerking met de overburen. Die bakken voor ons de taarten.
0: Die zijn ook wel lekker, hoor.
1: Verkopen. En die kunnen fantastisch bakken, kan ik je vertellen. Maar die verzorgen ook bijvoorbeeld voor ons de was. Die halen de was op elke week, zodat het weer schoon terugkomt. Nou, weet je, dus op die manier ben je ook, dat is ook een vorm van verbinden, zeg maar. En dat zie je ook bij de vrijwilligers. We hebben 70 tot 80 vrijwilligers. Dat is enorm, zeg maar. Ja. En daar hebben we ook een fantastische stuurgroep.

Ja, u hoorde het vast al aan de tune. Het is tijd voor de quiz. En ook vanavond hebben we twee vragen voor u opgezocht. De eerste vraag gaat over de koperen slang. En de tweede vraag is de muzikale vraag. U krijgt nu twee keer de vragen van ons. En om 8:30 herhalen we dit nog een keer. Succes met de quiz en hier komt vraag 1. Wie maakte er een koperen slang

Ja, en dat is onze muzikale vraag. En we willen graag weten wat de titel van dit lied is. Wij vinden het natuurlijk erg leuk als u meedoet met de quiz. En belt u daarom de antwoorden door naar ons door via telefoonnummer 0180-430777. Vanavond zitten Hans en Desiree Grinwis op de redactie en krijgt u een van hen aan de telefoon. En als u meedoet met de quiz, dan maakt u kans op een cadeaubon die beschikbaar is gesteld door de christelijke boekhandel De Kandelaar. U krijgt meteen nogmaals de vraag van ons. Hier komt nog een keer vraag 1. Wie maakte er een koperen slang

Ja, en dat was voor de tweede keer de muzikale vraag. We zijn dus op zoek naar de titel van dit lied. Wilt u meedoen met de quiz? Dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 0180-430-777. Zo rond 8:30 krijgt u nog een keertje de quizvragen van ons.

Ik zal u loven met mijn ganse hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. De Heere zal het voor mij voleindigen. O Heere, uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.

half negen geweest en dat betekent dat u nog een keertje de quizvragen van ons krijgt. Hier komt nog een keer vraag 1. Wie maakte er een koperen slang

Ja, en dat was de laatste vraag. En we zijn dus op zoek naar de titel van dit lied. U kunt tot 9:10 de antwoorden doorgeven via telefoonnummer 0180-430777. Rond 9:05 maken we de winnaar van de quiz bekend en krijgt u ook de antwoorden op de vragen.

Ik wil de Heere te alle tijden prijzen. Bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de Heere beroeme zich mijn ziel. Laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de Heere groot. En laat ons tezamen zijn naam verheffen.

Maar ik riep de naam van de Heere aan. Ach Heere, red mijn leven. Genadig is de Heere en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.

Ja, het is bijna 9 uur en dat betekent dat wij er zo even tussenuit moeten voor het nieuws. Maar voordat we dat doen, maken we de winnaar van de quiz bekend en krijgt u de antwoorden op de vragen. Vraag 1 van de quiz was: wie maakte er een koperen slang? En dat was Mozes en dat kunt u lezen in Numeri 21 vers 9 waar staat: toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En vraag 2 is onze muzikale vraag. Welk lied wordt hier gespeeld? Luistert u nog een keertje mee.

Ja, het lied wat u hier hoorde is Heilig, Heilig, Heilig. Uit de bellers met de goede antwoorden is door de redactie een winnaar getrokken. En de winnaar van vanavond is mevrouw Hollander van de Ringdijk 632. Hartelijk gefeliciteerd met de winnaar van de cadeaubon die beschikbaar is gesteld door de christelijke boekhandel De Kandelaar. U kunt de bon ophalen voor vanavond 10 uur en anders de komende week in de studio aan de Saverin Lomasstraat nummer 1. U kunt dan bellen van tevoren of u terug kunt in de studio om uw gewonnen cadeaubon op te halen. En iedereen die meedeed met de quiz, bedanken wij daarvoor. En blijft u vooral meedoen, want wie weet bent u de volgende keer de winnaar. Tot het nieuws van 9 uur kunt u nog luisteren naar een instrumentale uitvoering van het lied Zend Heer uw licht en waarheid neder. Na het nieuws zijn wij weer terug bij u terug met het tweede uur van Muzikaal Boeket. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom terug bij Music Awoket, dat we zojuist zijn begonnen met het lied Kom tot het feest, gezongen door het hervormd kerkkoor uit Kampen. In de tweede uur lezen we straks een meditatie van dominee Geerts met als thema een blik op het kruis. En we lezen daarbij uit Jesaja 53. Maar we beginnen met een gedicht. Wat de toekomst ook mag geven, hoe de levensloop mag zijn, laat ons maar op God vertrouwen. Hij wil onze herder zijn. Dus hoeven wij maar te volgen, volgen in het rechte spoor. En niet bang te zijn voor de toekomst, want de Heiland gaat ons voor. Hij voert ons langs ravijnen, houdt ons daarbij stevig vast. En gaan wij door diepe dalen, wel, dan draagt hij ons last. Dus laat ons maar vol vertrouwen onze levensweg blij gaan, omdat wij mogen geloven dat God met ons mee zal gaan.

We lezen straks een meditatie van dominee Geerts met als thema een blik op het kruis. Het Bijbelgedeelte dat daarbij hoort komt uit Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

In de rubriek Stil voor God lezen we vanavond een meditatie van dominee J.A.A. Geerts. Het thema van de meditatie is een blik op het kruis. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Jesaja 53 vers 12b. Persoonlijk vind ik dit een van de meest bijzondere hoofdstukken uit de Bijbel. Jesaja spreekt hier over de lijdende knecht des Heren. Een indrukwekkend gedeelte. Jesaja leefde in de 8e eeuw voor Christus. En in eerste instantie zal dit misschien betrekking hebben gehad op iets uit zijn eigen tijd. Maar als wij het lezen in het bredere geheel van de schrift, dan zien we hoe dit alles zijn diepste vervulling vindt in het lijden van Christus. Als we dit gedeelte zo lezen, dan is het net alsof Jesaja erbij was toen de Heere Jezus gekruisigd werd. Alsof ook hij daaronder aan die heuvel Golgotha stond en het alles voor zijn ogen zag gebeuren. Bijzonder hoe de Heilige Geest hem hier al vanuit de verte zicht opgaf en hij zoiets mocht zien en doorgeven van Gods reddingsplan voor een wereld verloren in schuld. En wat ziet Jesaja dan? Hij ziet een man die een zware straf ondergaat, wat vrede en verlossing teweegbrengt voor anderen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. De Heer Jezus werd gekruisigd, niet omdat hij iets misdaan had, maar hij droeg deze straf plaatsvervangend voor al de zijnen. Als we zo zien op zijn striemen, op zijn wonden, op zijn kruisdood, dan laat ons dat iets zien van de enorme ernst van onze zonden. Zo ernstig is het met u, jou en mij gesteld dat dit nodig was. Laten we daar nooit gering over denken. Onze schuld, onze zonden, het kostte het bloed van Christus. Maar naast dat we aan het kruis de grote ernst zien van onze zonde, zien we daar ook Gods ontzagwekkende liefde voor zondaren. De straf die wij door onze zonden en onze opstand tegen God hebben verdiend, heeft Jezus op zich genomen, om zo de weg tot God weer te openen, om heil en verlossing aan te brengen voor heel zijn kerk. Wat een wonder van genade! Zoals die diepe woorden uit ons avondmaalsformulier het zo indringend zeggen. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als een ware priester hing de Heer Jezus aan het kruis. U weet misschien dat het tot de belangrijkste taken van een priester behoort om te offeren en te bidden. In vers 12 lezen we het allebei. Als een lam liet hij zich naar de slachtbank leiden en stortte hij zijn bloed om allen die in hem geloven te redden en het eeuwige leven te schenken. Hij bracht het ultieme offer van zijn leven. Maar daarnaast bad hij ook voor degenen die hem dit aandeden, voor de overtreders. Terwijl de spijkers ruw door zijn handen en voeten werden geslagen en het kruis werd opgericht en de hevige pijn door zijn lichaam heen ging, bad de Heer Jezus voor zijn beulen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is toch om stil van te worden? Wat spreekt daar een liefde uit, zelfs voor vijanden? Het waren dan ook niet zozeer de spijkers die Jezus aan het kruis hielden, want hij was bij machte om ondanks die spijkers zo van het kruis af te komen. Nee, het waren niet de spijkers, maar het was zijn liefde voor zondaren die hem vastgeklemd hield aan het kruis, om zo voor allen die bij hem horen het leven te verwerven. Als je mag zien op zoveel liefde, zoveel genade, dan kun je toch niet anders dan hem je hart geven? Zie dan op Jezus, hoe langer je naar hem kijkt, hoe meer je in hem ziet, hoe meer je wordt ingenomen door zijn liefde en genade. Door een blik op het kruis is er leven en hel, is er leven voor u en voor mij. Zie gelovig op hem, word behouden en leef, want verlossing biedt Jezus u vrij. Zie en leef. Door een blik op het kruis is er leven en hel
is er leven voor u en voor mij.

We zijn bijna aan het eind gekomen van het programma en gaan nog een laatste lied voor u draaien. Ik zag een nieuw Jeruzalem dat uit de hemel kwam. De stad waarin weer klinkt de stem van God en van het Lam. Maar wat ik zag, een tempel niet, verlicht door zon of maan. Het Lam geeft licht en ieder ziet God zelf de tempel staan. O wie God dient en hem vereert, die ziet zijn zonneschijn. Zijn naam, die alle zonde weert, zal op hun voorhoofd zijn. Wie diende heerst nu mee met hem, de nacht verliest het pleit. Uw licht, o stad Jeruzalem, is God in eeuwigheid.

heeft geluisterd naar het programma Muzikaal Boeket. Dat vanavond voor u werd gemaakt door René Lodder, Hans en Desiree Grinwis en mijn naam is Jacqueline Molendijk. Over 2 weken, op zondag 21 juni, zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Muzikaal Boeket. Het volgende programma waar u na het nieuws van 10 uur naar kunt gaan luisteren is Love Songs Are Back Again met collega Hans Mens. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Start

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: RTV Ridderkerk met Love Songs Are Back Again. Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

0: Jouw zomercocktail op de radio.
1: Radio Ridderkerk. Leef je uit deze zomer.
2: RTV Ridderkerk. With Love Songs Are Back Again.

0: Een heel goede avond. Het is weer zondagavond. En Hilly gaat met de koffie de deur uit. En Hilly is helemaal... Dag Hilly. En is helemaal... helemaal te spreken over mijn shirt wat ik aan heb. Een shirt, een blauw shirt met... ja, zal het zijn. Ja, dingetjes erop. Nou, maakt niet uit. In ieder geval nogmaals een heel goede avond. Het is zondagavond. En dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste piraten. Oftewel 2 uur lang Love Songs. Love Songs are back again. En de donderochtend is het ook tussen 10 en 12 dan de herhaling van de zondagavond. Maar ja, u weet het hè, dan zijn we er gewoon voor u daar aan de andere kant van de radio. We danken nog eerst van de religieuze uitzendingen. Zij hadden hun bijdrage vanavond tussen 6 en 10 uur. En op de donderdagochtend was het RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk met ja, een informatief programma. Non-stop muziek met tussendoor allemaal nieuwtjes uit de omgeving. En we doen vandaag, we doen in de tweede uur, ja, gaan we even een klein dingetje doen aan omdenken. We gaan het wat minderen, want er zijn een aantal bij die, ja, die komen niet over op de radio. Dus we doen het wat minder allemaal, want het is gewoon een liefdesprogramma. En er kunnen geen rare loesjes of omdenkers in zitten. Dus alleen de mooie. En in het eerste uur uiteraard hebben we deze meneer nog.
1: De drie van Dirk.
0: Straks rond de klok van 5 à 10 over 10:30. En er tussendoor gewoon die prachtige muziek van de Temptations onder andere. Papa was Rolling Stone als eerste. I knew it. Taylor Swift, de nieuwe, als tweede. En ook een nieuwe van Simon Keizer. Wat moet, dat moet. Maar zoals gezegd, dit is het programma van de muziek met Marijke van der Schoor. Wendy op vakantie en je heeft het gehoord, hè. Hilly is weer in de studio en Hilly is vrolijk. En Hilly is weer helemaal hersteld van allerlei kleine vervelende dingen. Dus Hilly, welkom. Koffie is er. Muziek is er. En ik hoop u ook. Muziek op je radio. En het hebben we over de Walker Brothers en No Regrets.

oud en oud met de Walker Brothers. Je hebt wel eens van die platen waarvan je denkt van, kan ik ze wel draaien op zondagavond? Zeker wel op de donderdagochtend, maar op zondagavond is het even afwachten. Maar ja, het is wel de nieuwe van Kensington. Hebben we het over Living 4.

1989, hebben we het over Van Morrison en Have I Told You Lately That I Love You. Ja, vroeg daar aan de andere kant van de radio. 2026, ja, tranen in de gift shop. Ja, het is een bijzonder, ja, wat zou ik zeggen, bijzondere titel. Maar het is wel een leuk nummer van Roxane Hazes.

3 van Dirk. Ja, inderdaad. Barbra Streisand en Hozier. First time ever I saw your face. En die duet is afkomstig van het in juni 2025 uitgekomen album The Secret Life of Life, volume 2. Het is een verzameling van 11 duetten met een hele rij grote namen, waaronder Bob Dylan, Paul McCartney, James Taylor en Sting. Je zegt: ik heb het altijd geweldig gevonden om duetten te zingen met getalenteerde artiesten. Zij inspireren mij. Altijd op allerlei unieke manieren. Ik kreeg op dit album de kans om samen te werken met collega's en vrienden, maar ook met een aantal nieuwe artiesten, zoals dit duet, welk origineel is van Roberta Flack, met de Ierse zanger-singer-songwriter Hozier, die in 2013 doorbrak met de wereldhit Take Me to the Church. Barbra Streisand samen met Hozier en The First Time Ever I Saw Your Face.

Mooi hè, prachtig nummer van Barbra Streisand samen met Hozier. We gaan door naar Sweet Judy Blue Eyes van Crosby, Stills en Nash. En we draaien niet de lange versie. Aan de basis van dit nummer staat een lang gedicht van de schrijver van het nummer, Stephen Stills, over zijn relatie met folkzangeres Judy Collins. Omdat het gedicht allemaal over hetzelfde ging, noemde hij het een suite. Het nummer duurt op de LP en CD nog veel langer en die werd alleen bij ons op single gezet. Het is afkomstig van een debuutloos album van Crosby, Stills, Nash uit 1969. En bij de latere albums voelde Neil Young zich bij hun. Zoals het met vele topsongs gaat, bereikt deze versie in het begin ook maar een bescheiden positie bij ons en haalt slechts de tipparade bij Veronica. Maar sinds de eeuwwisseling is het vrijwel jaarlijks te vinden in de top 2000. De Sweet Judy Blue Eyes van de LP van de CD Great Songs. Titelloos, maar prachtig op je radio. Bij Love Songs, Love Songs are back again. En de drie van Dirk.

0: 3 van Dirk.
1: Inderdaad, de 3 van Dirk. En dan gaan we door naar nummer 3 op het lijstje van Dirk Bravenboer. En dat is toch wel weer een verrassend nummer. I Did Rather Go Blind. Dat niet in ieder geval, maar wel van de zanger Mike Hucknall. Het nummer is in 1967 geschreven door Ellington Jordan en Billy Foster. En de eerste uitvoering was een soul and blues van soul and blues zangeres Etta James, die het hoorde toen ze Jordan opzag in de gevangenis. Hij werd op een single uitgebracht en slechts als een B-kantje van het nummer Tell Mama uitgebracht. Inmiddels is het liedje opgenomen door tientallen artiesten en het is een soort evergreen geworden. Het grootste succes is van de band Chicken Check. En in 2012 zette de leadzanger en singer-songwriter van Simply Red, Mick Hucknall, een versie op zijn album American Soul. Een album met hoofdzakelijk covers. I Did Rather Go Blind van Mick Hucknall in de 3 van Dirk op je radio.

Daniela. Daffodils, Narcissen. Vorige week moest ik even nadenken van, want het was ook weer Daffodils, maar het zijn Narcissen. Mooi nummer. Afgelopen vrijdagavond nog bij Jan-Willem Ruimte op de televisie. Hartstikke mooi. Nog even te gaan voor het nieuws van 11 uur. En Kimberly Fransen, als ik dan denk aan jou, zullen we zeggen, haar nieuwe

0: Awesomes are back again.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Easy listening muziek.
11: Easy listening muziek.
10: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Munts.

heel goede avond, goedemorgen. We zijn terug in deel 2 van Love Songs. En dat betekent dat we nog een uurtje lang te gaan hebben met hele fijne muziek. En dat is onder andere deze Something Serious van Bruno Mars. En als eerste hadden we de Glamorous Life van Lady Gaga. En toen ik deze plaat hoorde, dacht ik van, hey, Something Serious, Bruno Mars. Ik denk van mezelf van, waar moet ik nu even aan denken? Aan deze van Santana?

Oh, je komt maar van. We gaan terug in de tijd. Hilly komt zelf weer koffie brengen. Want Hilly was het even vergeten. Ja, ze kwam weer het kopje halen. En ze zegt, ik ga even koffie voor je halen. En ze is weg. En nou, ze bleef weg. Dus ik ben even gaan zeggen, joh, Hilly, ben je weer vergeten? Dat is Hilly. Maar ja, zegt Hilly dan. Een foto van vroeger. Vroeger, weet je nog wel? Heel vroeger. Rob de Nijs op je radio. En dan gaan we terug naar 1990 zelfs. Ik moet goed zeggen, 10 jaar eerder nog, 1980. Rob de Nijs en een foto van vroeger.

pas op met verwachtingen. Als je leven in beslag genomen wordt door hoe het zou moeten zijn, is er geen ruimte meer voor hoe het zou moeten kunnen. Oké. Soms heeft de ander maar één ding van je nodig. Je aanwezigheid.

de volgende plaat. Dat is Alex Warren en A Fine Place to Die. En ik vond dat zo'n plaat heeft echt een dubbele betekenis. Het is een prachtig nummer. Maar ja, daarnaast, ja, A Fine Place to Die. Dan hebben we een vriendin die zit in een hospice. Ligt in een hospice, hele mooie hospice. En ja, ondanks alles is ze toch blij met dat plaatsje. Maar toch, A Fine Place to Die, Alex Warren.

0: Angels, Robbie Williams uit 1997. En soms schieten woorden tekort. Langzaam haasten, Soy Kroon.
1: Wanneer heb je tijd? Heb je een fijne dag? Gaat het wel goed? Is er iets? Nee, mam, het is gewoon druk. Ik zit op de fiets. Mijn jas, mijn tas. Ik moet de kat nog eten geven. Als alles meezit, ben ik in Brabant rond 6:30. Want je hebt de laatst, het is veel te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik 4 weken. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het telkens recht. Het ligt ook aan die veel te trage trein. Als ik een auto heb, dan zal het anders zijn. De trein die wilde eerder gaan, zie me hier nu staan. Als ik nu eerder was,

staan. Langzaam haasten, hier vandaan. Ik maak langzaam haast, terwijl ik eigenlijk moet gaan. De parade is nu toch in Amsterdam? Mam, ik heb geen idee. Ik was op jouw kamer, wat moet ik met die Bassie en Adriaan DVD? En heb je rijbewijs gehaald? Ja, mam, ik kom snel naar Brabant toe. De douche, de vaatwasser, ik moet de kattenbak nog legen. Als alles meezit, ben ik in Brabant net voor 8:30? Nee. En je zei het weer, het is nu echt te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik heel even. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het alweer recht. Ik rij 130 op de linkerbaan en zie mezelf het huis uitgaan. Je zei vaak, wat gaat het snel? En ik te weinig, dank je wel. Goed dat ik dat nu vaker zeg. Kijk naar de strepen.

Het regent, maar ik neurie met een opgewekte toon. Ik rij de straat in waar ik al jaren niet meer woon. Als ik binnenstap, verdwijnen al mijn zorgen. En ik denk, was het maar nog lang geen morgen. En ik luister naar alles wat je zegt.

En ik wens mezelf weer terug. Maar de tijd gaat veel te vlug. Ik vraag me af of het

0: te gaan. Mam, tot snel.
1: Mooie woorden, mooie tekst, mooi nummer. Van Soy Kroon, Langzaam Haasten.
2: Dit is een hit
3: van toen.
2: En deze plaat
3: komt uit vervlogen tijden.
4: RTV Ridderkerk met Lars Hans Are Back Again.

Ja, een cruel world. Kinderen opvoeden is als jong leren. Tegen de tijd dat je het kan, is het niet meer nodig. En dan zijn ze groot en dan zeggen ze opaatje, omaatje, enzovoort, enzovoort. We gaan terug naar 1967 en naar Andy Williams.

Ripples and the Pound. We hebben het over Paul McCartney en ja, van zijn LP, nieuwe CD, Dungeon Lane. Prachtig nummer. Ja, als je stilstaat, heb je eens tijd om na te denken over wat je hebt. Daarom, Akda de Munnik en laat me slapen.

It tastes so good to me. Het smaakt best. Ja, maar ja, het programma zit erop. Het is klaar, Neil Horan. Dus we gaan eruit met nog één plaatje. Ja, en ik ga nu al zeggen dat het over is. Met dank aan jullie hier in de studio. Zeker wel. En onder andere Wendy op vakantie en Marijke van der Schoor. Het was weer gezellig en het was weer leuk. En ik hoop dat u het ook leuk gevonden heeft. Twee uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Bij Laughlongs en Back Again. Window of My Eyes, de laatste, is van QB and the Blizzard. Tot al het nieuws van 12 uur. Tot ziens, kijk uit en houdoe.

0: can see.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: I wish you knew why.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. Politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. Politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roparun heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil